U hoorde Lore van Clannad. We vervolgen met het album The Book of Secrets van Lorena McKennitt. Lorena McKennitt is een Canadese singer-songwriter, multi-instrumentalist en componiste die wereldmuziek schrijft, opneemt en uitvoert met Keltische en Midden-Oosterse invloeden. Ze staat bekend om haar verfijnde en heldere sopraanstem. Eind jaren 70 raakte ze gefascineerd door wat nu Keltische muziek wordt genoemd. Lorena McKennitt voelde zich aangetrokken tot een rijk, eeuwenoud tapijt van klanken, ritmes en verhalen. Ze ontdekte mythen en tradities die op elkaar lijken, afkomstig uit alle uithoeken van de wereld, volkeren die overeenkomsten vertonen en tegelijkertijd uniek zijn.

U hoorde The Book of Secrets van Lorena McKennitt. We vervolgen met het album The Early Years, 1969-81, van Christy Moore. Christopher Andrew, Christy Moore, is een Ierse volkszanger, songwriter en gitarist. Hij was een van de oprichters van de bands Planxty en Moving Hearts en heeft aanzienlijk succes geboekt als soloartiest. Zijn eerste album, Paddy on the Road, werd in 1969 opgenomen met Dominic Behan. Christy Moore werd in 2007 door RTE uitgeroepen tot Ierlands grootste levende muzikant. En niemand is ook maar in zijn buurt gekomen om hem van die titel te beroven. Als chroniqueur van onze tijd, als een prikkelende stem, als een nar die vrolijke gebeurtenissen herdenkt, of simpelweg als de eigenaar van de meest wonderbaarlijk melodieuze stem, Christy Moore betovert al meer dan 50 jaar het publiek.

U hoorde The Early Years 1969 tot 81 van Christy Moore. We vervolgen met het album Destiny van Celtic Woman. Celtic Woman is een Iers muziekensemble bestaande uit 4 zangeressen en 1 violiste. De groep speelt Keltische muziek, evenals moderne liederen. Celtic Woman bestaat uit 3 Ierse zangeressen en een violiste, begeleid door een complete band en doedelzakspelers. Hun talent en energieke aanpak zorgen voor een frisse fusie van eeuwenoude muzikale en culturele tradities. Deze onvergetelijke muzikale ervaring biedt de vrouwen de kans om 16 tijdloze, traditionele en hedendaagse Ierse klassiekers ten gehore te brengen, gehuld in de befaamde stijl van de groep.

0: Come sta bene?
1: En met de Dubliners zijn wij aan het einde gekomen van deze Wereldmuzieknacht. De speellijst kunt u terugvinden op de website van de Concertzender. Met dank aan Muziekweb en Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans.

Goedemorgen. Dit is de Concertzender en de komende 3 uur kunt u luisteren naar een aflevering van het programma De Ochtendeditie. Deze week besteden we in ons programma veel aandacht aan legendes. Zo ook aan de legende van Melusine. Zij moet 1 dag per week als zeemeermin doorbrengen als straf voor haar wraak op haar vader. Als haar man haar geheim ontdekt, moet ze de rest van haar leven zeemeermin blijven. De Duitse componist Felix Mendelssohn zag de opera Melusina van zijn landgenoot Konradin Kreutzer en dat inspireerde hem tot het schrijven van een concertouverture. En dat werd de ouverture voor orkest opus 32 in F groot, Das Märchen von der schönen Melusine. Het wordt hier uitgevoerd door het Chamber Orchestra of Europe met dirigent Nicolaus Harnoncourt.

Het Chamber Orchestra of Europe speelde de ouverture Das Märchen von der schönen Melusine van Felix Mendelssohn. De broers Philippe en Xaver Scharwenka waren beide muziekdocent. Xaver was ook een succesvol concertpianist die aan het begin van de 20e eeuw pianoopnames maakte van zijn Chopin-vertolkingen. Beide broers componeerden ook. Van Xaver Scharwenka hoort u nu zijn Erzählungen am Klavier, nummers 1 en 2, opus 5, in de uitvoering door pianiste Zeta Tanjel.

Zeta Tanjel speelde Erzählungen am Klavier van Xaver Scharwenka. Ter gelegenheid van de 400ste geboortedag van Gustav Vasa schreef de Zweedse componist Andreas Hallén een suite voor orkest. Vasa was een legendarische 16e-eeuwse koning van Zweden die wordt beschouwd als de Zweedse vader des vaderlands en grondlegger van het moderne Zweden. De Gustav Vasa's saga bestaat uit 5 delen en Christopher Fifield dirigeert het Gävle Symfonieorkest.

U hoorde de Gustav Vasa-sage van Andreas Hallein door het Gävle Symfonieorkest onder Christopher Fifield. De Belg Édouard Sermon werd aan het eind van de 19e eeuw geboren. Hij werd fluitist en docent en componeerde de volgende legende voor fluit en piano. Het wordt gespeeld door zijn landgenoten Jan Raas fluit en Koen Kessels piano.

Jan Raas en Koen Kessels speelden de Legende van Édouard Sermon. Het Feest in Zollhaug is een toneelstuk uit 1855 van de Noorse schrijver Henrik Ibsen. De IJslandse componist Paul Isolfsson componeerde toneelmuziek voor de opvoering van het stuk in Reykjavik in 1943. Er zijn 5 delen en die worden uitgevoerd door het IJsland Symfonieorkest met dirigent Rúmon Gamba.

Rúmon Gamba dirigeerde het IJsland Symfonieorkest in het feest in Zollhaug van Paul Isolfsson. Al vroeg zagen de ouders van Georges Enescu dat hun zoon talentvol was. En dus vertrok de jongen van Roemenië naar Wenen om daar te studeren. Vervolgens verhuisde hij naar Parijs om verder te leren. Hij werd daar onder andere een veelgevraagd vioolleraar. Zijn composities hielden vaak een Roemeens karakter. In 1906 componeerde hij voor trompet en piano het nu volgende werk Légende.

Romain Leleu trompet en Julien Guernet piano speelden de legende van Georges Enescu. Een kustgebied met ondiep water en veel rotsachtige eilandjes heet een Schierenkust. De liefde voor de Schierenkust bij Stockholm was een inspiratiebron voor de Zweedse componist Hugo Alfvén. Neeme Järvi dirigeert het Stockholm Philharmonisch Orkest in een uitvoering van Alfvéns Een legende van de riffen, opus 20.

Dat was een legende van de riffen van Hugo Alfvén, gespeeld door het Stockholm Philharmonisch Orkest onder leiding van Neeme Järvi. U luistert naar het programma De Ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. De speellijst van dit programma en informatie over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt, vindt u op onze website concertzender.nl of in de app. De Française Henriette Régnier was niet alleen harpiste en docente, ze ontwikkelde ook een methode die nog steeds gebruikt wordt door harpisten. Ze maakte veel transcripties voor de harp en componeerde ook zelf, zoals het werk Légende. En dat wordt hier gespeeld door Xavier Demaître.

U hoorde Xavier de Maistre met Légendre van Henriette Renier. Een andere Franse componiste was Mélanie Hélène Bonis, kortweg Mel Bonis. Zeer getalenteerd was ze en ze ging al vroeg naar het conservatorium, waar ze onder andere samen met Claude Debussy en Gabriel Pierney studeerde en waar ze les had van César Franck. Ze componeerde meer dan 300 werken, waaronder een werk voor piano over 7 legendarische vrouwen. 2 daarvan kregen een orkestversie, Salomé en Ophélie. En bij de orkestversie van deze 2 werd nog een 3e toegevoegd, een orkestratie van het 4-handige pianostuk Le Songe de Cléopâtre. Het Orchestre National de Metz met dirigent David Reiland speelt nu deze Trois Femmes de Légende van Mel Bonis.

Dat was Femme de Légende van Mel Bonis. U hoorde een uitvoering door het Orchestre National de Metz met dirigent David Reiland. De Engelsman Robert Docker werkte sinds 1936 voor de Britse radio en arrangeerde daarbij veel muziek voor orkest, met name in het lichtere genre. Hij schreef ook wat serieuzere muziek, zoals het nu volgende Legend, een werk voor piano en orkest. William Davis is de pianist en Barry Knight de dirigent van het RTE Concert Orchestra.

William Davis was de solist in Legend van Robert Docker. Een van de vrienden van Claude Debussy was André Caplet. Hij arrangeerde en orchestreerde een aantal van Debussy's werken. Ook componeerde hij zelf, waaronder een werk met de titel Légende. En dat is een poème symphonique pour ensemble avec saxophone principal uit 1904. Het wordt hier uitgevoerd door Camerata Amsterdam met dirigent Jeroen Weijerink en Arno Bornkamp op de saxofoon.

U hoorde Légende van André Caplet met Arno Bornkamp op saxofoon. Eerder deze week lieten we al een van de twee legenden horen die Franz Liszt schreef onder catalogusaanduiding Searle 175. Vandaag hoort u de Légende nummer 1, Saint-François d'Assise, La Prédication aux Oiseaux, in de uitvoering voor piano door Arkady Volodos.

Arkadi Volodos speelde van Frans Liszt Sint Franciscus van Assisi en zijn preek tot de vogels. De ballade Harald van de Duitse dichter Ludwig Uhland gaat over een aanvoerder van een groep krijgers die door een maanverlicht bos rijdt. De groep wordt aangevallen door elfen en alleen Harald weerstaat de spreuken en rijdt verder. Als hij zijn dorst heeft gelest bij een magische bron, valt hij in een eeuwenlange slaap omringd door elfen. Deze ballade inspireerde componisten Carl Loewe en Joseph Rheinberger tot muziekwerpen. Ook de Franse componist Vincent Dindy vond er inspiratie in en maakte er zijn eerste symfonische gedicht over, getiteld La Forêt Enchantée, met opus nummer 8. Luistert u naar de vertolking door het Orchestre Philharmonique des Pays de Loire onder leiding van Pierre Dervaux.

Tot slot van deze uitzending van de ochtendeditie hoorde u La Forêt Enchantée van Vincent Dindy. Informatie over de gespeelde werken vindt u op de website concertcenter.nl of in de app. Peter Simmers stelde deze aflevering samen uit het aanbod bij Muziekweb, de digitale muziekbibliotheek. We wensen u nog een mooie dag en graag tot morgen.

Dit is de concertzender met Sans Souci. In maart 1778 trokken Mozart en zijn moeder weg uit Mannheim. Mozart had er geen baan gevonden en geen vrouw. Nu ging hij zijn geluk beproeven in Parijs. Dat was nog een hele klus, want daar heerste een heel andere muziekcultuur. Er werden zaken van componisten verwacht die hij in Oostenrijk en Italië nooit had geleerd. Zo moest een Franse componist balletmuziek schrijven. Mozart schreef in de Franse hoofdstad balletmuziek bij Les Petits Riens, een weinig uitgevoerd werk dat we nu toch laten horen.

Dat was de balletmuziek voor Les Petits Riens van Mozart, uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner. Als de Fransen een muziekgenre uit een ander land overnamen, werd er stevast een lokale draai aangegeven. Toen in Parijs de symfonie in de mode raakte, was daar al een hele traditie van orkestmuziek. Wat heet, de Fransen hadden het orkest uitgevonden. Een symfonie moest daarom voldoen aan een aantal typisch Franse tradities, anders viel ze niet in de smaak. Mozart schreef zijn Parijse symfonie als proeven van bekwaamheid in de Franse stijl.

0: U luisterde het afgelopen uur naar de reconstructie van Vivaldi's opera La Costanza Triomfante degli Amori e degli Odi, uitgevoerd door het ensemble Modo Antiguo onder leiding van Federico Maria Sardelli. Dit was Zwerven door de Barok. De volledige speellijst kunt u vinden in de gids op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Kees Koudstaal.
1: Dit is Congo Square Radio met Michael Varenkamp.

Ik ben Michael Varenkamp en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Congo Square Radio. Muziek uit de muzikale smeltkroes van de wereld. De kraamkamer van de jazz en al haar vertakkingen. En dan heb ik het natuurlijk over New Orleans. De stad waar de kiem van de jazz werd gelegd op Congo Square. Het tegenwoordige Louis Armstrong Park. Vandaag muziek van onder andere Perry Como, Jay McShann en de Rebirth Brass Band. En natuurlijk is er ook weer een verhaal in de second line. Maar we beginnen met Kid Ory en Down in Jungle Town.

0: Kid Ory, Down in Jungle Town. Ooit leerde ik de blues via toen nog Tross Session van Kees Gramer. Er knalde een fenomeen uit de speaker waar we nog nooit van gehoord hadden. Bluesfenomeen Linda Hopkins. Ze maakte zelfs een plaat van het optreden. Hier is de Down Home Blues.
1: Now, I understand. I was told that you love the gospel here. So I'm going to go into my gospel for you. But before I go into my gospel, I just want to let you know ik hou van jullie. Thank you, thank you, thank you. Thank you.

Trompetist Warren Faucher, praktisch opgevoed in New York van de jaren 60 door Roy Eldridge. En je hoorde hem in Purple Gazelle. We gaan naar een oude inspiratiebron voor de cubop van Dizzy Gillespie. Hier is Mario Bauza met Mambo.

0: Airman Special van pianist en bandleader Jay McShann, de ontdekker en een van de eerste werkgevers van Charlie Parker. McShann stond voor de Kansas City School in de jaren 30, maar was net zo goed schatplichtig aan Jelly Roll Morton.
1: About the year 1906-1907.

0: Jelly Roll Morton met My Gal Cell.
1: Tijd voor een verhaal. Tijd voor The Second Line.

Het is een dikke Cadillac, maar dan zo'n Hummer-model. We zoeven door de woestijn op weg naar de volgende stop als ik achterin zo'n auto zit waar je in de stad doorgaans op afgeeft omdat zo'n bak asociaal veel plek in beslag neemt. Ik was zojuist 3 opwindende dagen te gast op het plaatselijke jazzfestival. Als het waar is dat je als muzikus zo goed bent als je laatste succes, zit ik op rozen. Dat wil zeggen, in ieder geval tot morgenavond. Ik heb gedaan wat I do best en het heerlijke aan het spelen buiten de landsgrenzen is dat jij degene bent die van ver komt en dus lekker is. Zo, ik heb het maar gezegd. Iedereen verblijft ook nog eens 3 dagen in hetzelfde hotel met als gevolg dat vanaf het eerste concert het gezelschap gezellig samenklontert tot er uiteindelijk 1 grote gezellige kluwe over is die bestaat uit publiek en muzici. Dit zet zich vrolijk voort in tal van alledaagse ontmoetingen in het hotel. Niet zelden word ik in de lift naar het ontbijtbuffet uitvoerig gefeliciteerd met de heldendaden van de vorige avond. Er zijn slechtere manieren om de dag te beginnen. Achter het stuur zit de briljante pianist en initiator van het hele festijn. Een voormalig Russisch wonderkind citeert met de heldendaden van de vorige avond. Er zijn slechtere manieren om de dag te beginnen. Achter het stuur zit de briljante pianist en initiator van het hele festijn. Een voormalig Russisch wonderkind dat als tiener moederziel...

elkaar gekoppeld. Althans, op het eerste gezicht. Misschien is het wel zo dat als je maar lang genoeg in dezelfde stroom zit, je vanzelf tegen elkaar aandrijft. Ook Leonid is als kind al vroeg geroepen door de jazz. In zijn geval na het horen van meesterpianist Oscar Peterson. Het gebeurt mij op mijn 10e als ik Louis Armstrong voor het eerst in mijn leven hoor. Alsof je een telefoontje krijgt uit een andere dimensie. Hallo, spreek ik met baby Varenkamp? Ja. You're with us now. Het gekke is, je weet dat het waar is en dat er geen weg terug is. In één klap ben je onderdeel van iets dat groter is dan jezelf. Alsof je er van het ene op het andere moment een nieuwe familie bij hebt. Geen idee of we hier allemaal in die familie zitten overigens, maar dat doet er niets toe. Iemand vertelde mij ooit dat er altijd een verhouding bestaat. Een verhouding tussen jou en de rest van de kunstzinnige wereld waar je uit voortkomt. Tussen jou en Picasso, tussen jou en Mozart of tussen jou en Miles Davis. Wel beschouwd maken we allemaal deel uit van hetzelfde. Toen me dat verteld werd, was ik nog een kind van net geen 20, maar ik knoopte het goed in mijn oren. Tot dan waren alle idolen ongrijpbaar en lichtjaren verwijderd. Nog een keer. Tot dan waren alle idolen ongrijpbaar en lichtjaren verwijderd van wat wij aan het doen waren. Totdat, langzaam maar zeker, tijdens al die jaren van vorming en eindeloos oefenen, er iets begon te dagen. Alsof je het toegangsticket al wel hebt gekregen, maar de sleutel nog moet verdienen. Ten slotte moet iedereen zijn 10.000 uur maken. Tenminste, als je ambities oprecht zijn. De bekende 10.000 uur regel van Malcolm Gladwell stelt dat als je 10.000 uur serieus op iets oefent, je het niveau van een professional bereikt. In een jaar of 10 en met die 10.000 uur studie bereik je de top. De een begint ermee op zijn 5e, een ander op zijn 10e. Ik was een relatieve laatbloeier. Wel een totale jazzfreak, maar pas met een jaar of 15 begon ik serieus te studeren. Daarbij diep onder de indruk van het feit dat sommigen als kind al af waren. Want ook dat leer je als je in de geschiedenis duikt. Lee Morgan was 17 op Blue Train. John Coltrane's meesterwerk uit 1958. Miles Davis 19, toen hij voor het eerst met Charlie Parker speelde. En Sammy Davis Jr. was op zijn 12e al een nationale sensatie. Maar goed, dat is de familie van gene zijde. Met dat ik in die tijd langzaam maar zeker in het vak groei, leer ik ook mijn nog levende familie kennen. En ontdek ik dat ik onderdeel van dezelfde wereld ben. Maar dan in het nu.

Lester Young, Just You, Just Me, samen met het trio van Oscar Peterson. We gaan naar wat in de jaren 80 de nieuwe generatie streetbands was. De Rebirth Brass Band uit de Big Easy. Hier is Exactly Like.

Daddy Como en Papa Loves Mambo. En die mambo die hoorden we natuurlijk eerder van Mario Bauza. Maar hier hoor je eigenlijk ook hoe diezelfde mambo heel goed commercieel toepasbaar was. Trompetist Rod Mason schreef trompetgeschiedenis in de Engelse variant van New Orleans jazz, British Tread. Hij maakte furoren bij Ecker Bilk en onder zijn eigen naam. Hier hoor je hem met een van zijn eerste eigen bands, Blues My Naughty Sweetie Give To Me.

Rob Mason, altijd een feest met zijn uitbundige trompetspel. En dat brengt ons weer bij het einde van een aflevering van Congo Square Radio. We gaan zo meteen besluiten met de Sea Jam Blues van Illinois Jacket. Je kunt alle informatie en eerdere programma's vinden op World of Jazz. En ook deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Muziekweb. Mijn naam is Michael Varenkamp. Dit was Congo Square Radio. Tot de volgende keer.

0: Vive la France!
1: Dit is Chanson. En ook nu zijn we weer onder elkaar.
2: Entre nous.
1: Een heel intiem programma met vandaag Jos Benders.
3: In Schaarbeek valt dit te lezen op een herdenkingstegel. Hier is geboren Jacques Brel. Hij heeft gezongen over het vlakke land, over ouderdom, tederheid en de dood. Recht opstaand leefde hij zijn leven en de dichter leeft.
4: Bonjour mes amis, comment ça va?
5: Entre nous.
4: Un programme avec de la musique française.

0: Vesoul, de stad in Frankrijk waar Jacques Brel graag vertoefde. Brel had meer dan één innerlijk. Hij was grappig, triest, nostalgisch, ontredderd. Hij was een schrijver, had een enorm charisma, was stout en aardig. En hoe weet ik dat? Van zijn dochter France. Ze blijft dit uur bij me.
1: Ce que j'aime beaucoup aussi chez mon père, c'est qu'il déteste les mondanités ou l'hypocrisie ou les gens qui font semblant. Ça, j'aime beaucoup, mais ça fait partie du restant.
2: Waar ik erg van hou bij mijn vader is zijn haat jegens ijdelheid en hypocrisie en mensen die doen alsof.
1: Donc ce qui me fascine, c'est l'ensemble de ces caractéristiques que mon père va vivre intensément. Sans se dire, oh, peut-être que c'est un peu trop, peut-être que c'est un pas assez.
2: Wat mij dus fascineert in hem is het samenstel van deze karaktereigenschappen. Die mijn vader intens beleeft zonder zich af te vragen of het niet te veel of juist te weinig is.
1: Mon père, c'est un instinct. C'est vraiment un instinct de vie. Et c'est, voilà, c'est l'ensemble de toutes ces caractéristiques.
2: Mijn vader heeft een instinct voor leven opgebouwd uit het geheel van al deze karakteristieken.
3: Entre nous.
4: Entre nous. Un programme avec de la musique française.
0: Jacques Brel, de lange, smalle man die zichzelf beschouwde als een Franstalige Vlaming. En die Vlaams eigenlijk geen echte taal vond trouwens. Hij noemde Vlaams een subtaal van het Nederlands. Een eigen mening hebben, dat was hem verre van vreemd.
5: Les Flamandes dansent sans rien dire.

0: Les Flamandes uit het jaar 1959. Anders dan in de late middeleeuwen werden chansons in die tijd, zeg maar het midden van de vorige eeuw, niet als een nobele kunst gezien. Apart eigenlijk als je daar nu op terugkijkt. En dat veranderde door de vocalisten dichters als Brassens, Barbara en Jacques Brel. Ieder met een eigen stijl. Zeker ook Brel.
1: Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chevgènes.

0: Ik heb een nieuwtje voor je. Er komt een nieuwe biografie over Jacques Brel uit. En daarover zometeen meer. Wat weten we nu al over de grote meester? Ik vraag het al vroeg in dit uur aan collega Paul Boerboom.
1: La mort subite. Een Brussels Grand Café niet ver van de Grote Markt. Eerst het tafeltje rechts. Een foto van Jacques Brel. De garçon vertelt vol trots dat Jacques hier wekelijks zijn boterham met radijsjes kwam eten. Hoe kan het dat deze gek van het leven, geboren in het Brusselse Schaarbeek, uitgroeide tot een van de invloedrijkste meesters van het Franse chanson? Voorbestemd om in de schoenen van zijn vader te treden als fabrieksdirecteur, jong getrouwd, 3 kinderen, verliet hij in 1954 huis en haard. Met koffer en gitaar ging hij zijn droom realiseren en toog richting het Gare du Nord in Parijs. Zijn liedjes sloegen in het begin amper aan bij het Franse publiek, maar Jacques volgde zijn droom en zette door. Jacques Brel, ook wel de Franstalige Vlaming genoemd. Af en toe maakte hij een uitstapje naar Vlaanderen, de Plapéi. Denk maar aan het chanson Marieke.
2: Mijn platteland, mijn Vlaanderen, mijn land. Ay, Marieke, Marieke, revienne le temps, revienne le temps, de Brugge quand.
1: Jaren later, in 1966, zou Brel gevierd worden door het Franse publiek in de Parijse Olympia. Gevolgd met een prachtige optreden in Carnegie Hall in New York. Hier zong hij zijn bekende lied Jackie.
2: Hoe je m'appelais Jackie, être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Bo.
1: En de New Yorkers dachten dat het over Jackie Kennedy ging en gaven hem een daverend applaus. Brussel is trots op Jacques. Denk maar aan Bruxelles.
2: C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps du cinéma muet.
1: En ook wij Nederlanders mogen trots zijn. Wat te denken van Le Port d'Amsterdam.
2: Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, plein de bière et de drame.
1: Zijn nummer Quitte pas werd wereldberoemd en gecoverd door onder andere Sinatra.
3: If you go away on this summer day, then you might as well.
1: Zijn Le Moribond, De Stervende, werd minder bekend, maar niettemin vaak gecoverd. Het gaat over afscheid nemen van vrienden. In 1967 zou hij zelf afscheid nemen. On oublie rien de rien. On s'habitue, c'est tout. We vergeten niets. We passen ons aan, dat is alles. Tot op de dag van vandaag denken veel Fransen dat Brel een Fransman was. Onze fiere garçon de mort subite zou rood aanlopen.

0: Je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou.
1: De grote nieuwe biografie van Jacques Brel. Dit is van de hand van dochter France. Die is gast in deze uitzending, ik vertel het je. Ik vergat daar nog te vragen. France, hoe gaat het eigenlijk met je?
2: Je weet très bien. J'ai beaucoup de projets. Surtout là maintenant, en 2022.
1: Het gaat heel goed met me. Toevallig gisteren heb ik het manuscript naar de drukker gebracht van een heel nieuwe biografie die ik over mijn vader heb geschreven.
2: Ik heb geschreven een très, très, très longue biografie over mijn père.
1: Er is natuurlijk één zekerheid in het leven en die is dat we allemaal een keer doodgaan. En ik dacht, voordat ik sterf, wil ik al mijn herinneringen in deze biografie hebben uitgegeven.
2: Plus tard, que je ne connais pas encore, puisque je ne serai plus là, une biographie où j'ai vraiment l'impression que l'on dit des choses.
1: Ik beschrijf zijn hele levensloop en er komen zeker zaken in voor die niet eerder werden beschreven of gezegd. Het schrijven van La Chronique d'une vie heeft me goed gedaan, dus het gaat heel goed met me.
2: Chronique d'une vie, donc qu'est-ce qui s'est passé tous les jours de sa vie? Et ce livre est le premier d'une longue série que j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à écrire, donc je vais très bien.
1: Dichter dan zo kan Jacques Brel niet bij ons zijn. De stem van zijn dochter France was dat, en Brel zelf, die was helemaal niet zo geënt op het krijgen van applaus. Zo gaf hij nooit toegifte. Eén keer gebeurde het dat het publiek gewoon bleef doorklappen toen Jacques al onder de douche stond. Wacht even. En ze bleven dus klappen, waarop Brel zijn kamerjas aanschoot en door de podiumgordijn kierde en zijn publiek alsnog met zijn kamerjas aan gedagzwaaide.

0: dans le port d'Amsterdam.
1: Applaus voor Amsterdam, dat verscheen in 1964. Het nummer krijgt zeker een plaats in La Chronique d'une vie. Franse Brel, zijn dochter, de auteur ook. Kun je alvast een anekdote noemen die we nog niet kennen?
2: Mon père, à l'âge de 17 ans, va faire trois voyages importants.
1: Mijn vader ging op zijn 17e levensjaar drie reizen maken die in zijn leven van grote betekenis werden. Hij bezocht de Ardennen, ging ook naar Frankrijk en wat hij per fiets ontdekte was hoezeer hij gesteld was op vrijheid.
2: À vélo où il veut rencontrer des gens et mon père va décider de ne jamais oublier cela.
1: In zijn latere leven zou hij in aanraking komen met gevoelens van opgeslotenheid in zijn leven. En dan ging hij altijd op zoek naar de vrijheid die hij als 17-jarige had leren kennen. En werd hij weer de jongen die 17 was.
2: Chaque fois que mon père va se sentir à l'inverse prisonnier d'une situation, prisonnier d'un métier, prisonnier de sa célébrité, eh bien, chaque fois il va dire: j'ai de nouveau 17 ans et je veux me sentir libre comme je me suis senti libre pour la première fois dans ma vie. Et ça, ce sont des exemples que les gens ne connaissent pas tellement.
1: Jacques Brel, die alle smaken vertegenwoordigde die maar denkbaar waren. Nostalgisch, geestig, triest. Hij leed vooral ook aan gebrek aan erkenning eigenlijk in die tijd. En daar heeft hij behoorlijk tegen gevochten en niet zonder succes. En Au Printemps, waarmee ik terugga naar 58, klinkt zelfs een vrolijke Brel.
3: Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, au printemps. Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps. Pour une fleur, un sourire, un serment. Pour l'ombre d'un regard en riant. Toutes les filles

0: Lente, lente. En mijn hart en uw hart zijn beschilderd met witte wijn. Lente, lente. Jacques Brel.
1: Een heel intiem programma met Joes Benders.
0: Straks vertel ik je alles over de Fondation Jacques Brel. Nu alvast kan ik je vertellen dat het een echt museum is. Je kan er kennis nemen van Jacques als musicalster of als acteur en als zanger. Herman van Veen die nam ooit een nummer op van Jacques Brel. En dat noemde hij Liefde van Later. Een korte impressie.

Hier het origineel, La Chanson des Vieux Amants. Natuurlijk hadden we onweersbuien. 20 jaar liefde is gekke liefde. 1000 keer heb je je bagage meegenomen. 1000 keer nam ik de vlucht. En elk meubelstuk onthoudt in deze kamer zonder kinderbed splinters van oude stormen. Bien.

nummer Kietepa. Werd een evergreen. Die Engelse term die is hier best wel gepast, omdat niet de minste dat nummer coverde in de Engelse taal. Een kleine greep: Dusty Springfield, Shirley Bassey, Frank Sinatra, Wyclef Jean. Maar mooier dan het origineel zou het niet worden, vind ik tenminste.

0: Frank, Dusty, Shirley, Wyclef, Sean. Die bracht een rapversie. De lijst van covers van Brel die kan nog vele malen langer zijn. Want ook de volgende rasartiesten die coverde Jacques Brel. Nina Simone, David Bowie, Joan Baez, Juliette Gréco, Ange, Barbara en Arnaud. Frans Brel, kom even bij ons terug aan de micro. Wat fascineerde jou nou het meeste in jouw vader?
1: Ce qui me fascine chez lui, c'est un ensemble de choses.
0: Wat mij aan mijn vader het meest fascineerde, was eigenlijk een geheel aan dingen.
1: Qui aime bien rigoler, mais c'est un homme également très triste.
0: Hij was heel grappig, maar hij kon ook heel triest zijn, nostalgisch en vaak ontredderd. Hij nam waar, hij schreef, hij kon stout zijn, maar ook zeer aardig en had een enorm charisma.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land,

0: Apart eigenlijk dat Gilbert Bécaud altijd Monsieur Sommervold genoemd wordt. Dat mag je eigenlijk van Jacques Brel ook wel zeggen. Dit was Marieke uit 61. Frans Brel, terug naar jou. Tikkeltje persoonlijk misschien. Welke karaktertrek in je vader herken je bij jezelf?
1: Je viens de terminer ce livre. Et le livre que j'ai écrit, j'ai mis des mois, même des années à écrire ce livre.
0: Ik heb jaren aan het nieuwe boek geschreven. En nu het klaar is, is het goed voor mij. Iedereen in mijn omgeving wil het lezen, maar voor mij is de episode afgesloten.
1: Mon père qui dit quand on écrit une chanson et qu'on enregistre la chanson.
0: En dat doet me echt aan mijn vader denken, die zei: als ik een chanson heb geschreven, is het voor mij klaar. Dan is het voor het publiek.
1: Et je ressens la même chose.
2: Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague.

0: écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien.
1: Le plat pays uit 62. De Fondation Jacques Brel, daar wil ik het nog even over hebben. Heel bijzonder, omdat hij in Brussel een keur aan Jacques Brel herinneringen herbergt. En Frans legt het kort uit.
2: Alors la fondation c'est très particulier puisque ça fait plus de 40 ans que je travaille à cette fondation.
1: Ik werk meer dan 40 jaar in deze fondation. We ontvangen het publiek graag en 7 dagen per week.
2: La fondation c'est un pont comme un
1: arc-en-ciel. Je vindt er van alles wat je wil. Het is een brug tussen publiek en de archieven.
2: Avec toutes les archives que j'ai pu rassembler.
1: Familiearchieven en meer. We bieden ook activiteiten zoals een wandeling met koptelefoon en audio door de stad om de verbinding te vinden tussen Jacques en zijn muziek en interviews.
2: De chansons de Jacques et des interviews. Je propose une exposition permanente où il y a.
1: Er is een permanente expositie en een cinema waar ik trots op ben, waar films van Jacques te zien zijn. Zoals de nieuwste film over de laatste 3 jaren van zijn leven, waarin hij besloot over de wereld te gaan reizen met zijn boot.
2: Que je viens de réaliser, il y en a encore 2 à faire. C'est le film qui s'appelle J'arrive et qui parle des dernières années de la vie de mon père. Quand mon père décide d'arrêter sa vie un peu dans le show business et de faire le tour du monde pendant 3 ans avec son bateau.
1: Die Fondation Brel, die is gevestigd in Brussel, Place La Vieille Halle aux Bles. Elke dag van de week geopen, ook op feestdagen. Van 11 tot 17:30 s'avonds. En dus nu op dit moment ook al open. Au revoir namens mijn chouchou, Felix Meurners, Paul Boboom en John Klinkenberg, die mij helpt hier met de techniek.
3: Entre nous, vous souhaite une bonne journée.
1: En dan ook dit. Jacques Brel. In 1974 werd bij hem longkanker geconstateerd. Voor hem een moment om zich definitief te vestigen op het eiland Hivaoa. Op 9 oktober 1978 overleed hij. En op dat eiland ligt hij begraven. Een jaar nog voor zijn overlijden neemt hij met zijn laatste adem dit nummer op, dat bij Barclay in Parijs geregistreerd wordt. In 1 keer, zonder herhalingen. La Marquise krijgt hoogstaande kritieken. Op de dag van verschijnen worden er meteen 650.000 exemplaren verkocht. Het wordt Brel's slotakkoord van een bewogen muzikaal en sociaal leven.

0: Je luisterde naar een heruitzending over Jacques Brel, met dankbare medewerking van zijn dochter France Brel.
1: Vive la France!
2: Hé, hey, psst. Chanson zit erop voor vandaag. Volgende week is de animateur Sylvester Hoogmoed.

Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo, met het tweede en laatste deel over zanger-componist Ismael Miranda. Ismael kwam als klein jongetje met de grote migratie van Puerto Ricanen in de jaren 50 naar New York City. Het waren moeilijke tijden. De Puerto Ricanen hadden hoge verwachtingen van het leven in Noord-Amerika, maar kwamen terecht in armoedige wijken en in slechte banen. Ismael Miranda wordt samen met zangers als Ruben Blades en Hector Lavoe beschouwd als artiest die dat rauwe leven weergeeft in de muziek. Na een succesvolle periode met pianist, componist, orkestleider Larry Harlow produceerde Ismael medio jaren 70 op het Fania-label platen met eigen orkest, eigen werk, maar ook dat van andere componisten.

Ismael Miranda in 1975. Een jaar later bracht Fania een speciale plaat uit met de Fania All-Stars, waaronder ook Ismael Miranda, als eerbetoon aan de te vroeg overleden zanger en orkestleider Tito Rodriguez. In datzelfde jaar kwam Ismael weer samen met Larry Harlow, met wie hij zoveel succes had gehad. Het resultaat was de plaat getiteld Met mijn oude vriend. Ruben Blades, die aan het begin van zijn zangcarrière stond, mocht in het achtergrondkoortje meezingen.

Begin jaren 80 wilde de toen ook zo populaire Willy Colon wel eens een plaat maken met Ismael. Die kreeg de titel Dubbele Energie. Daarna is Ismael weer met eigen orkest te beluisteren.

In de jaren 80 was men toch steeds op zoek naar iets nieuws. Bij het zware geluid van de meervoudige trombones werden violen ingeschakeld. Toch viel Ismael niet voor de zogenaamde salsa romantica, de dansmuziek waarvan de scherpe kantjes danig waren bijgeschaafd. De eerste opname is een langzame bolero.

Ismael Miranda, jaren 80. Het grote voorbeeld voor veel salsa-groepen is altijd het al in 1927 opgerichte Cubaanse orkest La Sonora Matancera. Hoewel veel leden in 1984 behoorlijk bejaard waren, bleef hun populariteit hoog. Ook dit orkest wilde wel eens een plaat opnemen met Ismael Miranda. Het resultaat heette eenvoudig Sonora Matancera, Ismael Miranda.

rumba.

Hiermee is weer een einde gekomen aan dit uur Mambo. Mambo werd samengesteld door Ira Goldwasser, techniek Willem Bannink, presentatie Harriet Broekman.

Dit is Duke Ellington, aflevering 301 op de concertzender en World of Jazz. In deze uitzending de dubbel CD Sophisticated Lady, The Duke Ellington Songbook Collection, met in de hoofdrol zangeres Sarah Vaughan. Het betreft 8 opnamesessies uit de periode 13 augustus 1979 tot en met 23 januari 1980. We laten ze in chronologische volgorde horen. De eerste 6 nummers van 13 augustus werden niet eerder uitgebracht. Sarah wordt hierin begeleid door een groot orkest met prachtige arrangementen van Benny Carter. Tenorsaxofonist Zoot Sims is de enige solist. Achtereenvolgens hoort u Sophisticated Lady, In a Sentimental Mood, Billy Strayhorn's Lush Life, Solitude, Strayhorn's Daydream en Tonight I Shall Sleep With a Smile on My Face, dat Ellington in 1945 opnam met trombonist Tommy Dorsey als solist. Behalve de kwaliteit van Carters arrangementen past de lyrische klank van Sims tenorsax bijzonder goed bij de warme stem van Sarah. 2 dagen later, op 15 augustus, werden 3 nummers uit de sessie met het grote orkest opnieuw gespeeld door een octet. U hoort eerst Sophisticated Lady, weer prachtig gezongen met een tenorsax solo van Frank Wes, begeleid door de ritmesectie met pianist Jimmy Rolls, bassist Andy Simpkins, gitarist Joe Pass en drummer Grady Tate. De andere 2 nummers van deze sessie hoort u in het tweede blok.

We gaan verder met nog twee nummers uit de octetsessie van 15 augustus. Pianist Jimmy Rolls opent Solitude, ingetogen gezongen door Sarah, met een mooi obbligato van trombonist J.J. Johnson. De opening van Daydream is ook van Rolls en past heel goed bij de warme toon van tenorsaxofonist Zoot Sims, het ragfijne gitaarspel van Joe Pass en de flugelhorn solo van Wayman Reed. Een dag later, 16 augustus, zingt Sarah met een quintet. Frank Wes op de tenorsax, Reed op trompet en de ritmesectie met Rolls, Simpkins op bas en Tate op drums. Wes speelt een obbligato achter de zang van Sarah en soleert in All Too Soon. Reed speelt een gedempte trompetsolo in What Am I Here For? Sarah eindigt de song met een herhaling van de titel, waarmee de vraag als het ware onbeantwoord blijft. Op 27 augustus zijn we bij de vierde sessie, met dezelfde ritmesectie, aangevuld met Joe Pass. Er zijn drie tenorsaxofonisten, Wes, die in deze sessie ook dwarsfluit speelt, Sims en Frank Foster. Johnson en Reed zijn de andere blazers. Na de opening door Rolls speelt Reed met Plunger in I'm Just a Lucky So-and-So, heerlijk relaxed gezongen door Sarah. Reed is prominent in Strayhorn's toondicht Chelsea Bridge, woordloos gezongen door Sarah. Ze sket in een impressionistische versie van I Didn't Know About You, met af en toe fragmenten uit de tekst, en wordt daarbij fantastisch begeleid door Rolls. Een genot om naar te luisteren, woordloos gezongen door Sarah. Ze sket in een impressionistische versie van I Didn't Know About You, met af en toe fragmenten uit de tekst, en wordt daarbij fantastisch begeleid door Rolls. Een genot om naar te luisteren. In de volgende

In het programma Duke Ellington luisterde u naar de dubbel CD Sophisticated Lady, The Duke Ellington Songbook Collection, met in de hoofdrol zangeres Sarah Vaughan. Dit programma werd voor de Concertzender en World of Jazz samengesteld door Louis Tavecchio. Techniek Willem van Schip, presentatie Anita Dreef.

0: Dit is de concertzender met het programma Classic Jazz. Deze keer het vijfde en laatste deel van onze miniserie over Kid Ory, de uit New Orleans afkomstige trombonist. Ory was rond 1930 teruggekeerd naar Californië. Daar had hij 10 jaar eerder als eerste met zijn Creole Jazzband plaatopname gemaakt. Maar in de jaren 30 probeerde hij ook op andere wijze de kost te verdienen en hij deed dat buiten de muziek, onder andere met een kippenfarm. Rond 1940 begon de belangstelling voor de muziek uit New Orleans weer toe te nemen. In de buurt van New Orleans werd pionier Bunk Johnson herontdekt. En in Californië was het de kring rond trompetist Lou Waters die grote navolging kreeg. Al gauw verschenen de eerste grammofoonplaten hiervan. De opname van Ory uit die tijd, dat we die kunnen horen, hebben we te danken aan Orson Welles. Welles was een alleskunner, een genie. Hij had een paar jaar eerder de beroemde film Citizen Kane gemaakt, vaak beschouwd als de beste film aller tijden. In 1944 had Orson Welles een radioprogramma en hij wilde daarin de authentieke muziek van New Orleans laten horen. Hij vond in de buurt de band die hij daartoe moest hebben. Kid Ory had de meeste leden van zijn oude band bij elkaar getrommeld en Welles haalde ze onder de naam New Orleans All Stars voor de radio. U hoorde hun radiodebuut van 15 maart 1944 en de titel was High Society. De trompetist was Papa Mutt Carey, Ory op trombone en op klarinet niemand minder dan Jimmy Noon, die dus de fameuze klarinetsolo speelde. De ritmegroep bestond uit Buster Wilson, piano, Bud Scott, banjo, Ed Garland, bas en Zutty Singleton, drums. De band speelde in elke wekelijkse radio-uitzending slechts 1 nummer. En u hoort ze hierna in de volgende 3 stukken. Eerst Muskrat Ramble, dan That's a Plenty en als derde Panama Rag.
1: Ladies and gentlemen, a couple of weeks ago we brought together a group of the great men of jazz, and they played jazz, the real thing. And you loved it. You wrote us so many letters asking for more that we've decided to make our jazz combination, probably the only real jazz band left on earth, a regular feature of this program. Tonight we are to hear the deathless Muskrat Ramble. Kid Ory, who wrote the tune, will play his trombone. The clarinet is Jimmy Noon, Mutt Carey trumpet, Buster Wilson piano, Bud Scott guitar, Ed Garland bass, and Zutty Singleton drums.

Inmiddels was een andere bekende klarinetist ook naar Californië gekomen. Hij was net als Noon en Whaley in New Orleans geschoold. Dat was Barney Biggert. Biggert was ooit in Chicago bij King Oliver begonnen en vandaar naar Duke Ellington gegaan, waar hij vele jaren had gewerkt. Maar nu was hij in Californië en Wells en Ory besloten hem in Ory's New Orleans Band op te nemen. In de eerstvolgende radio-uitzending in mei 1944 was de bezetting dus als in het begin, maar in plaats van Jimmy Noon was Barney Biggert de klarinettist. U hoort ze nu in Ory's eigen Savoy Blues en vervolgens in Wary Blues.

0: Charlie Parker bracht ons weer veilig thuis. Holiday for Hipsters werd voor de concertzender samengesteld door Eddie Determeyer.
1: De montage werd gedaan door Fleur van Domburg.

Dit is Spinning the Blues, aflevering 1025. En ik ben Fred Broekman. Als eerst het nieuwe album van de Texaanse zanger en gitarist Freddie King. Oorspronkelijk afgelopen april tijdens Record Store Day op vinyl uitgebracht en nu ook als dubbel CD. Het zijn niet eerder verschenen live-opnamen uit 1975. Die Freddie King release met de titel Feeling Alright, de Complete 1975 Nancy Pulsations Concert, is uitgebracht op Elemental Music. Het ruim 2 uur durende optreden in het Franse Nancy is daarop in zijn geheel te vinden. Liefst 50.000 mensen waren bij dat Freddie King optreden aanwezig. Freddie King stelt de band voor terwijl ze openen met Have You Ever Loved a Woman?

0: Thank you. Thank you. How about a nice round of applause for the band, huh?
1: Freddie King zang en gitaar met achtereenvolgens Have You Ever Loved a Woman, Whole Lot of Lovin', gevolgd door een medley met Freddie King's Sensation, Magic Sam's Looking Good en John Lee Hooker's Boogie Chillin'. Als laatste de abrupte overgang naar Sweet Little Angel. Dit alles en veel meer is te vinden op de dubbel CD Freddie King Feeling Alright, The Complete 1975 Nancy Pulsations Concert, recent uitgebracht op Elemental Music. Ook recent verschenen een nieuw album van veteraan Taj Mahal. Als Taj Mahal en de Phantom Blues Band, met de titel Time, is die uitgebracht op Resonating Records. Daarop is Taj Mahal als zanger, gitarist, mondharmonica-speler en ukulele-speler te horen. Zijn vertrouwde de Phantom Blues Band zijn Johnny Lee Skell gitaar, John Cleary piano, Mick Weaver Hammond, Joe Sublet tenorsax, Lester Loffett trompet, Larry Fulcher bas en Tony Brunetschel drums. Zij openen met Life of Love.

0: If you ask me, I know you weren't going nowhere in the first place.
1: Dat waren Taj Mahal en de Phantom Blues Band met achtereenvolgens Life of Love, Crazy About the Jukebox, Sweet Lorraine, It's Your Footing Working en Rowdy Blues. Tracks komen van hun nieuwe album Time op Resonation Records. Dan alvast een voorschot op de volgende aflevering. Van de Fabulous Thunderbirds verscheen eind vorige maand op The Last Music Company de CD plus DVD Live in London 1985. Daarvan Jimmy's songs met daarin een hoofdrol voor Kim Wilson mondharmonica.

Dat was tot slot The Feathers Thunderbird met Jimmy's Song. Van de recent op The Last Music Company uitgebrachte CD plus DVD, The Feathers Thunderbird Live in London 1985. Zoals al gemeld in de volgende aflevering van Spinning the Blues, uitvoerig aandacht voor deze uitgave. Samenstelling en presentatie, Fred Broekman.

Welkom in het Paleis van de Weemoed, onze gedoogzone voor de muziek van vroeger, die je bijna nergens meer hoort, maar die ook voor de oren van nu nog de moeite waard is. Laten we eens beginnen in 1948, een liedje van Frank Lusser, opgenomen op 14 december met alleen een pianist in New York. En de dag erna werd er in Hollywood een orkest bijgemixt. Wat wel hetzelfde bleef, was de zanger Frank Sinatra. Thank you.

in a sentimental mood. Sonny Rollins, 1953 met het Modern Jazz Quartet. Bij zijn overlijden onlangs schreef de NRC dat de jazz hiermee de laatste echt grote reus van een legendarische generatie verliest. Later dit uur meer aandacht voor Sonny Rollins. En nu eerst iemand die we nog nooit in het Paleis van de Weemoed hebben gehad, maar die toch ook al, net als Sonny Rollins, in 1930 was geboren. Dus dan is het wel eens tijd dat we van haar ook eens iets laten horen. En ook zij is onlangs overleden, zangeres Pinky Winters.

Pinky Winters, 1954. Pinky Winters was een zangeres die altijd zo'n beetje in de marge van de bekendheid is gebleven, terwijl ze toch lang genoeg bezig is gebleven. Ze had vanaf haar vierde pianoles, ging op jeugdige leeftijd al optreden, werkte met name als Zoot Sims, Chico Hamilton, Gerald Wiggins en is tot voorbij haar 90ste actief gebleven, al is er wel 2 decennia tussenuit geweest om haar dochter op te voeden. Maar vanaf 1979 manifesteerde ze zich weer in nachtclubs en ging ze ook weer platen maken. Wat ik net liet horen komt van het album The Best Voices Time Forgot. En hier is nog een track.

0: That's old folks. But here when I come in, I done it one more time, finger word. You better quit that. That's what I like about myself.
1: Watch My Fingers heette dat, Lightning Hopkins. En om nog even op Pinky Winters terug te komen, die trouwens eigenlijk Phyllis Wozniak heette en was geboren in Michigan City. Haar repertoire bestond overwegend uit standards. Ze heeft een stuk of 12 platen gemaakt, onder meer in 1994 nog één met het Metropoolorkest. En ook nog in Japan, waar haar werk erg in de smaak viel. En Pinky Winters is 96 jaar oud geworden. Weer eens zo'n oude Zuid-Amerikaanse opname. Pianist, gespecialiseerd in de tango, en ook bandleider en componist Francisco Lomuto, hier met zanger Jorge Omar, 1938, met Madre Selva. En dat betekent Camperfuli. Ruikt zeer aangenaam en klinkt dus zo.

Het bedwelmende orkest van Xavier Cugat met zangeres Carmen Castillo. En ervoor het verlaten liefdeshutje bezongen door een zangeres die er zo uitzag dat je je niet kon voorstellen dat iemand haar ooit in de steek zou laten. Maar kennelijk gebeurde dat toch. Judy London. En om weer aan te haken bij het verdriet over dat verlaten huisje met Judy London, iets waarin het er nog wel een tandje heftiger aan toe gaat, zo zelfs dat er sprake is van een rivier aan tranen. Esther Phillips.

eerste concert, wat vond je het fijn? Dat eerste concert, dat je laatste zou zijn. Je had zo gestudeerd en er alles voor gedaan. Er mocht gewoon niets bij mis kunnen gaan. Jouw eerste concert,

Bob Bauber van ZZ en de Maskers. Bob Bauber heette in werkelijkheid Boris Blom. En via die voornaam maken we een bruggetje naar Boris Vian. Die schreef in 1954 zijn meesterwerk, het legendarische anti-oorlogslied Le Déserteur.

Dat waren de stukken The Frim Frim Sauce, The Lorelei, Mr. Paganini, You'll Have to Swing It en A Tisket a Tasket. En dan zijn we toegekomen aan het derde en laatste album van deze uitzending over Mirjam van Dam. Enkele nummers van haar album Yiddish Jazz uit 2023. De cd bestaat uit stukken geschreven door Joodse componisten zoals Gershwin en Irving Berlin. U hoort achtereenvolgens Gehaat op Ich Aheim, Ich Zing, Offend Lied, Suppertime en Go Down Moses. Mirjam van Dam wordt hier begeleid door Niels Tausk, bas en trompet, Ed Bouquet, piano, Joep Lumey, gitaar en bas, Christophe Mai, saxo en klarinet, Frank Wardenier, drums en percussie en Klaas van Donkersgoed op drums. Mocht u willen reageren op deze uitzending, dan kan dat via het mailadres jazz@concertzender.nl. In onze volgende uitzending besteden we aandacht aan de pianist Frans Elsen. Dit programma werd samengesteld door H.J. Noordbeck.

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz. Mijn naam is Code Kloet en vandaag begon ik met nieuwe muziek. Een stuk dat heet de Motische Auto. En dat staat op een prachtige cd van Boy Aki. En vaste luisteraars weten het, Boy Aki is een regelmatig terugkerende formatie in onze uitzendingen. Een formatie die steunt op Monica Akihari, vocaliste, en Niels Brouwer, gitarist. En samen schrijven ze prachtige muziek. En ik kwam ze tegen op Jazz Ahead, waar we al meer aandacht aan besteden de afgelopen weken. En toen hoorde ik ook dat ze een release hebben op het voorname Enya-label. En die is net uit en heet Entangled, Boy Aki. En ze zeggen er zelf over dat Entangled een project is dat niet voor een bepaalde bezetting is geschreven, maar op heel veel manieren uitgevoerd kan worden. Het project is al gepresenteerd bijvoorbeeld met een groot ensemble, met blazers, koperblazers, cello, drums. Maar ook kleinere, intieme formaties zijn geschikt voor het uitvoeren van de muziek die zij bedachten voor Entangled. En in de meest pure vorm, als ik het zo mag noemen, als duo, is het nu beschikbaar op Enya Records. En het project heet dus Boy Aki Entangled. Ik heb Monica en Niels een mail gestuurd met het verzoek zo snel mogelijk een keer langs te komen, zodat we uitgebreid over dit album kunnen gaan praten. Maar nu een nieuwe editie in onze serie Pocket Concerts. Je weet wel, die concertjes, mini-concertjes die we opnemen in de studio, of liever gezegd het kantoor van de concertzender in Utrecht. En samen met World of Jazz en het Nederlands Jazzarchief hebben we al een hele aardige serie op YouTube weten te zetten. Kijk maar eens op Pocket Concerts onderliggend streepje NL. Pocket Concerts onderliggend streepje NL. Ja, ik was bijzonder verheugd dat wij op 23 maart Necham Rosie te gast hadden. Vocaliste, gitariste met een mooie band om zich heen. Anand Den Boer, keyboards. Coco Lawson, percussie. En Hassan Ait Mohamad, gitaar. Ik laat je alle stukken horen die wij opnamen op die 23 maart. En daarna een gesprek met Necham. De stukken Better, What is Love, Mama, Here en om te beginnen In Your Arms. Hier in In Jazz, Necham Rosie in de Pocket Concerts.

0: de Pocket Concerts van Cham Rosie. En dat vind ik zo leuk, want wij kennen elkaar al heel erg lang. Nog uit de Radio 6 tijd zelfs. En nu sta je hier in onze samenwerking met World of Jazz en het Jazzarchief. En in zo'n hele kleine setting, terwijl je ook hele grote podia doet. Is dat nou voor jou heel anders?
1: Nee, ik doe echt van alles. Ik alleen met mijn gitaartje en een galerieopening tot met mijn extended full band, de blazers erbij, alles erop en eraan. Ik had laatst in oktober vorig jaar met Metropool Orkest mocht ik iets doen. Dus ja, groter dan dat heb ik nooit meegemaakt. Dus het is nog. Ja. Ik vind dat allemaal heel leuk om te mogen uitproberen.
0: Ja, bijvoorbeeld dat duet wat je net deed, dat was zo klein en zo intiem. Maar het viel me wel op. Nogmaals, ik volg je al een tijdje, maar in deze setting voel je je volgens mij totaal op je gemak ook.
1: Ja, dit is gewoon helemaal mijn ding. Ja. Gewoon met fijne mensen spelen. Dat is zo tof aan het hebben van een bandje. Ja. Weet je, dat je moet heel hard oefenen, zodat je met z'n allen weet wat je wil zeggen, muzikaal gezien. En als we dat weten, dan kan degene die vooraan staat, dat ben ik dan in dit geval, zich echt thuis voelen, zoals je dat zegt. Gewoon helemaal laten gaan.
0: Als je nou terugdenkt, hè, want zoals ik al zei, ik volg je al een tijd. Kijk eens 10 jaar terug bijvoorbeeld. Voel je je nu anders als je op het podium staat?
1: Ja, ik ben ik was donderdag jarig. Ik ben nu 43. Ik weet het niet zo goed. Ik kijk in de spiegel en het ziet er een beetje anders uit. Maar het serieus, ik voel me niet heel anders. Echt niet. Dus ik weet niet wat dat is. Dat is denk ik goed. Maar wat muziek maken betreft, gewoon deze baan hebben zo lang. Ja, het voelt misschien meer als dat ik juist meer terug wil naar de kern. Hoe het ook alweer begon. Dat ik dacht, oh ja, ik wil dit zo graag. Ik wil dit delen. Ik wil muziek maken met toffe mensen. Het laten horen. Dat kinderlijke bijna. Daar heb ik gewoon een grote honger naar. En daar gaat dit project heel erg over. Over echt weer dat spelen, weet je wel. En muzikantschap en optreden, weet je. Dus niet alleen maar dat digitale de hele tijd, wat mooi is en goed. Maar er is niks, er gaat niks boven naar een live optreden kijken. Ja. Met gewoon echte mensen, muzikanten die een instrument jarenlang hebben leren spelen. Ja, ik vind dat fantastisch. Ja. En dat ik dat ook een beetje mag doen met mijn gitaar en mijn stem. Ja, als een kind zo blij word ik daarvan.
0: Je had nu 3 geweldige muzikanten bij je. Maar wat is het nou in deze 3 dat je zegt, daarom mogen zij met Cham Rosie spelen?
1: Oeh, ja. Weet je wat het is? Iedere muzikant heeft zijn eigen karakter, sowieso als persoon. En als jij een instrument oppakt, dan ga jij dat. Dan neem je je karakter mee in je. Op de manier waarop jij speelt, is hoe jij bent. Althans, dat is hoe het hoort. En ja, als jij gewoon heel laid back, grappig, Coco bijvoorbeeld, de percussionist, dat is. Ja, hoe kan ik hem beschrijven? Hij is een brok aan energie. Hij komt binnen en het is waaah, weet je wel. Hij neemt je echt mee. En dan heb je Anan op keys. Ja, dat is zo'n alleskunner. Die sounds van hem. En hij is producer. En echt een hele lieve, lieve gast. Super muzikaal. En dan had ik met me vandaag mijn gitarist. Even denken, het is zo heet hier in deze ruimte. Ja, sorry, mijn gitarist Hassan. Hij heeft Marokkaanse roots en hij is ook super Rotterdams, net als ik. En ja, dat stukje wereldmuziek, een stomme term, maar hij, weet je, als we samen ergens naartoe rijden naar een gig, dan zet hij bijvoorbeeld traditionele Marokkaanse muziek op en ik ga daar helemaal goed op. Dus bij iedereen kan ik een stukje van mezelf halen en dat stoppen in deze band. En dan krijg je een hele typische Cham Rosie sound,
0: hoop
1: ik.
0: Zeker. Heel eigen sound. En een heel erg nieuw stuk deed je net, hè, voor ons.
1: Ja, jullie hebben de primeur om het nummer Mama te horen, ja.
0: Vertel eens wat over.
1: Ja, dat is een van mijn eigen lievelingsnummers, als dat kan. Ik ben zelf natuurlijk een mama geworden. Inmiddels al een paar jaar. En het gaat over al mijn moeders. Ik ben opgevoed door heel veel vrouwen. Dus niet alleen mijn eigen moeder, maar ook mijn tantes en overgrootmoeder, et cetera. En ik hou van vrouwen. Het moederschap, het is gewoon iets heel bijzonders. Het is niet alleen maar dat je een kind baart of draagt, dat je dan moeder bent. Het is ook een soort moederhart kan je hebben. En nou ja, dat zit allemaal, de goede adviezen die moeders geven, dat zit allemaal in dat liedje.
0: Ja. En gaat het over die andere mama's, maar ook een beetje over Mama Natcham?
1: Ja, ja. En ik hoop dat mijn kinderen mijn advies ook ter harte nemen. Ooit. Ooit.
0: Good luck with that. Ik bedoel, dat is hard werken, Natcham.
1: Oh ja, ik zit er middenin. Het is echt, want we hebben een groot gezin. Het gaat alle kanten op, van heel klein tot heel groot. Dus ja, het is leuk.
0: Ja, geweldig. Ja. Ik vond het fantastisch dat je in de podcastkansen was, Natcham Rosie.
1: Dank je wel.
0: Tot zover een gesprek met Natcham Rosie. En zij was te gast in de Pocket Concerts. En dat concert is dus te zien op het YouTube-kanaal Pocket Concerts onderliggend streepje NL. Pocket Concerts onderliggend streepje NL. En je weet het, de Pocket Concerts, dat is een samenwerking tussen Buma Cultuur in Jazz, World of Jazz en het Nederlands Jazzarchief. Overigens, World of Jazz is een onderdeel van de concertzender waar we deze concerten opnemen. Met dat mooie warme weer kreeg ik een mooie warme plaat in mijn handen. Op Rood Vinyl, een groep die komt ook uit Utrecht trouwens, net zoals de concertzender, General Jabba. En ik laat je twee stukken achter elkaar horen. Van Rood Vinyl dus, Rubber Ducky en om te beginnen Double Danger. Double Danger.

Dat waren twee stukken van de formatie General Jabba uit Utrecht. En voor informatie over bijvoorbeeld deze groep kun je me altijd mailen co@injazz.nl. co@injazz.nl. De rest van de tijd vul ik met een aantal tracks van een cd die ik al eerder liet horen, namelijk Always There van gitarist-componist Sebastian Visser. We kregen daar goede reacties op, dus ik dacht ik laat er gewoon nog meer muziek van horen. Maar eerst dank ik je voor het luisteren, mede namens Mark van Schaik en het hele Buma Cultuurteam en natuurlijk alle medewerkers van de Pocket Concerts. Mijn naam is Code Kloet, zeg ik alleen nog.

Shirley Eyes door de ogen van Burt Wilson. Ooit schreef filmjournalist Fred van Doorn een boek over vergeten jazzmuzici, getiteld Lost Heroes. Burt Wilson kwam ook in dat boek niet voor, zoals hij in geen enkel overzichtswerk met belangwekkende jazzmuzici ooit is genoemd, voor zover ik heb kunnen nagaan. En dat wordt zo langzamerhand eens hoog tijd. Burt Wilson overleed op 6 juni 2013, vandaag dus precies 13 jaar geleden, op 73-jarige leeftijd. Toen hij op zijn vierde door het poliovirus werd getroffen, verwachten de artsen dat hij de 20 niet zou halen. Mede door het fanatiek bespelen van blaasinstrumenten hield hij zijn longen, die ook waren aangetast door dat rotvirus, in een zo goed mogelijke conditie waarmee hij zijn leven gelukkig enorm kon verlengen. Voor Burt Wilson was muziek dus in de meest letterlijke zin a way of life. Tot slot in deze uitzending van The Art of the Improvisers, samengesteld en gepresenteerd door Bert Doppen, horen we Burt Wilson in duet met pianist Jeffrey Morgan op het instrument waar hij toch de meeste affiniteit mee had, getuige het feit dat hij daarmee het vaakst voor het voetlicht trad, namelijk de tenorsaxofoon. Voor zover de tijd het toelaat, hoort u hem nog eenmaal schitteren. Dit is Propulsion.

Daar is hij dan, Dutch Jazz. Het nieuwe format, de nieuwe stijl, de podcast, mede mogelijk gemaakt door Tivoli Vredenburg. Ja, wat gaan we doen? U moet gewoon luisteren naar onze verhalen over de jazz van vroeger en nu en de toekomst. En dat allemaal met Koen Witteveen en Rolf Delvels. Dutch Jazz.

0: Ja, daar zijn we. 705. En het gaat, we hebben een heel concreet onderwerp. Want ik heb ook af en toe onderwerpen die heel open zijn. Die echt tot nadenken moeten.
1: Ja, we wisselen het een
0: leiden.
1: Beetje af, hè?
0: We wisselen het af. Maar dat wil niet zeggen dat het een makkelijk onderwerp is. We hebben namelijk gekozen voor de basgitaar. We hebben al een keer de contrabas gehad bij de Dutch Jazz. En dan kom je natuurlijk automatisch eigenlijk in alle swing tot en met de jaren 50. Ja. En we gaan nu ook de bassist interviewen. Dat is Aam Kersbergen van de Metropool. Maar ja, jij speelt eigenlijk alleen maar met mensen met de basgitaar, of niet, Koen?
1: Ja, wel veel. Ja, ik speel eigenlijk, nu je het zo zegt, bijna nooit met een contrabassist. Dat was vroeger wel iets vaker het geval, maar inderdaad meestal met basgitaristen. Die wel hybrid zijn, dus die wel vaak contrabas nog kunnen spelen. En die ook vaak moogbas of synthbas.
0: Ja, er zijn dus verschillende, dat is goed dat je dat zegt, moogbas is eigenlijk een keyboard. Maar dat is dan vooral met een laag geluid. Het Moog basgeluid is legendarisch. Ja. En dan zie je bassisten die dan hebben dan ook zo'n klein keyboardje voor hun staan. Met eigenlijk iets maar 2,5 octaaf zo. En daar wordt dan met de linkerhand of met de rechterhand de baslijn opgespeeld. Omdat het een specifieke sound is ook vetter.
1: Ja.
0: Kan nog vetter gemaakt worden. En
1: nou,
0: ook...
1: hoewel, we hebben zo meteen. Nou, daar kom ik wel. Dan probeer ik jou nog te verrassen. Met okay. Een voorbeeld waarbij dat misschien niet het geval is.
0: En hebben we ook nog. Je hebt ook nog de stick. Tony Levin, bassist, die dat heel veel gebruikt heeft. Dat is een soort, inderdaad, een soort stick.
1: Ja.
0: En je hebt de baby bass. En dat is eigenlijk een rechtopstaande contrabas zonder klankkast. Die wordt dan elektronisch geleid. En dat zie je heel veel bij Latin en salsa orkesten. Want dan is het zo hard en dan komt die gewone contrabas er niet meer bovenuit. Maar dan zie je bijvoorbeeld Leslie Lopez bij de New Cool Collector speelt alleen maar baby bass. En ook Mick Power, die ook in de playlist staat, die speelde vooral baby bass in de Latin orkesten.
1: Hey, en wat dacht je dan nog van die fretless bass? Want dat vind ik zelf, dat is wel één
0: prachtig
1: soort guilty pleasure voor mij. Ik vind dat heel gaaf. Ik, als wij met Typhoon met Jens op bas spelen, heeft hij bij één song heeft hij de fretless. En de sound die dat is en het organisch en het meer naar de noten toe sliden eigenlijk.
0: Ja, dat is, er zit inderdaad geen fret op. Dus je hebt alleen maar, zeg maar die hals. En dan moet je het natuurlijk veel meer zelf gokken. Pastoris is daar wereldbekend mee geworden. Dat is eigenlijk de sound die bij Pastoris hoort ook.
1: Ja.
0: En het vergt wel meer precisie vanuit jezelf om de goede noten te vinden.
1: Ja, helemaal.
0: Terwijl met de fretten druk je hem natuurlijk tussen die twee fretten in en dan weer er.
1: En hoe werkt dat voor jou? Want jij speelt, dat is mijn aanname, maar wel vaak met contrabassisten.
0: Ja, ik vind, sterker nog, ik vind een bas-contrabasgeluid in sommige opzichten echt verre te prefereren.
1: En waarom dan?
0: Omdat je daar gewoon meer transparantie in hoort. Je hoort gewoon, wanneer een contrabas meedoet, dan zit er ruimte in het geluid om je daarbij te voegen. Terwijl soms een basgitaar, die kan sommige dingen, zeker als het op jazz aankomt, kan het dicht smeren. Ja. Dus een walking bass, ik heb zo ook een voorbeeld van een basgitarist die echt een goede walking bass speelt. Maar je op Constorium hoorde je, dan beginnen ze in die baslijnen te spelen. En dan blijven ze in het laatst, gaat het een beetje brommen. Dan voel je dat het geluid niet weg kan. Het is een soort verkeerde roomboter. Dus halverwege is het eigenlijk. Ja, het gaat schiften en je voelt dat het niet mengt. En dat vind ik ook bijvoorbeeld met een orgelgeluid. Hè. Een Hammond-orgel, daar kan je mee samenspelen. Ja. Vaak zijn die, zeg maar, die orgel die uit een synthesizer komen, zo, hoe noem je dat? Die pakken al het geluid weg, alle mogelijkheden.
1: Ja.
0: Dus ik vind in sommige gevallen is een contrabas zo ontzettend lekker.
1: Maar een contrabas goed uitversterken is wel echt een vak apart.
0: En we hebben het gehad over de contrabas. Marius Beets of die heeft zo'n goed geluid op die contrabas.
1: Ja.
0: Die kan zo stevig de dingen neerzetten dat je ook voelt van, nou, dat is ook nog eens een keer de kunst om een instrument zo ontzettend vet en te beheersen, zeg maar.
1: En dan even een gewetensvraag. Wat vind jij dan van de bassolo? Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Dat is ook dus een fenomeen. En daar kunnen we het ook wel met Aram over hebben, want daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, de bassist die een solo speelt. We hebben natuurlijk internationaal gezien, heb je bijvoorbeeld John Patitucci, die speelt bij Chick Corea, of Avishai Cohen. Die spelen thema's. Echt, die Cohen heb ik een thema horen spelen. Ik denk, nou, dat kan niet op dat instrument.
1: Nee.
0: Maar dat is dus toch die zoektocht naar het virtuose die uiteindelijk ook op zo'n instrument plaatsvindt. Zie je natuurlijk ook met drums eigenlijk. Hè? Drums oorspronkelijk die functie van het moet begeleiden.
1: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk ook mensen die zich steeds meer gingen toeleggen op uitgebreide solo's.
1: Ja, en dus, dan krijg je ook een beetje natuurlijk, want jij gooit John Patitucci erin. Je hebt natuurlijk ook nog de hele generatie van Victor Wooten, Marcus Miller. Allemaal bassisten die natuurlijk ook een soort van solo element gooien of bijna een thema melodie eigenlijk als uitgangspunt gebruiken.
0: Ja, je ziet toch vaak dat een bassist ook een producer is. Marcus Miller. En ze hebben een soort helikopterview. Ik vind in de lijst heb ik een nummer gevonden van Candy Dulfer. Maar dat is dan wel grappig. Daar zit Michel Verschie bij. Michel Verschie vind ik echt een captain. Ja. Dat is een man met een oerbeat. Als die wat neerzet, is het gewoon boem. Daar kun je niet omheen. Maar die speelt bij Edwin Evers, produceert heel veel. Maar de zoektocht op Spotify is heel lastig om hem te vinden. Ik vond een stuk bij Candy Dulfer waarin die bas speelt. Ja. Maar hij heeft zoveel platen geproduceerd. En hij is veel meer bezig met het totaal. Ja. Maar als je met hem speelt, dat voel je meteen boem. Ja. Weet je, van nou, je kan spelen wat je wil, gozer. Maar dit is de één, boem.
1: Nou, en ik vind dat wel. Kijk, jij geeft ook aan met de contrabas dat jij die sound qua transparantie misschien wat prettiger vindt. Ik vind wel dat er bij mij niets opgaat tegen het geluid van een bas op een grote stage ergens. En dan wordt even die bas gespeeld en dat je het echt onder je benen voelt trillen.
0: Ja.
1: Ja, ik moet wel eerlijk, dat vind ik ook wel echt een magisch gevoel.
0: Nou ja, we hebben allebei ook veel mensen geïnterviewd bij Humble Heroes die bassist zijn, zowel vrouw als man.
1: Ja.
0: En je voelt meteen bij de ene ligt meer de focus op de melodische kant.
1: Ja.
0: Bij de andere ligt echt die kant op boef. Gewoon die één neerzet. Hè? Bootsy Collins, hè? Everything is on the one, zegt hij in een interview.
1: Ja.
0: Dat is geweldig.
1: Nou, dit belooft alweer een spannende en mooie aflevering
0: zeker
1: te worden.
0: Zeker al de eerste, want die heb jij meegenomen. Het is geen Nederlands. Het is tijd voor Track and Story.
2: Dutch Jazz Track and Story.
1: Ja, Rolf, ik heb meegenomen van onze zuidenburen uit België, uit Brussel, hoewel hij eigenlijk uit Italië komt, bassist Federico Pecoraro. En dat is een bassist die naar Brussel toe is gekomen vanuit Italië. En eigenlijk in heel veel hoeken zich heeft begeven, voornamelijk als jazzbassist op elektrische bas. Heel veel crossover projecten gedaan. Denk ook een beetje fusion-achtige projecten. Maar heeft op een gegeven moment met een aantal vrienden, ook van het conservatorium, een band opgestart en die heet Echt. En dat schrijf je in kapitalen met een uitroepteken. En we hebben het wel eens vaker in deze uitzending benoemd. En ik wil het graag highlighten, specifiek ook deze bassist, omdat dit wat mij betreft iets heel bijzonders is. En dat zit met name in de sound en de approach van spelen. Deze bassist, als je hem hoort spelen met Echt, is je hoort bijna een soort synthbas. Zo diep is het, met zoveel octaven er eigenlijk onder. Maar het wordt altijd gespeeld op een elektrische precision bass.
0: Aha.
1: En dat is eigenlijk wel heel interessant. Sowieso die hele band klinkt alsof je een geproduceerde track hoort. Maar het is allemaal live gespeeld, strictly live. En wat extra bijzonder is, en dan heb je bijna een soort reversed engineering, is dat je heel vaak natuurlijk vanuit een project, dan wordt iets geproduceerd. Zeker bij de meer popmuziek of crossovers met pop. En dan wordt het daarna vertaald naar iets lives. En dit is precies de andere kant op. Dus het is helemaal zo bedacht. En daarna wordt het zeg maar zo opgenomen en verder geproduceerd. En dat vind ik bij deze bassist zo ontzettend knap gedaan. Zij werken echt als collectief met elkaar. Zij willen ook helemaal niet een soort van ego-document. Er zijn ook nauwelijks echt solo's in de muziek. Maar het is zo tight met elkaar. En als je dan hebt over het pact wat de drummer en de bassist met elkaar
0: dus
1: moeten hebben.
0: Op die kick.
1: Dat, ik heb dit live een aantal keer mogen zien ook. Dat is zo in sync met elkaar.
0: Is inderdaad wel een goede term. Hè?
1: Ja.
0: Je kan het eigenlijk niet precies uitleggen. Je kan het op papier zetten. Daar moet je dat spelen en dat.
1: Ja.
0: Maar dan komt nog dat hele grote moment. Dat hele waar dat gebied waarin je zo goed op elkaar speelt.
1: Ja.
0: Dat het alleen nog maar uitleg is in gevoel. Laten we even gaan luisteren.
1: Ja,

0: Ja, kijk, dit is zo'n mooi voorbeeld waarbij je... Je hoort hier een paar sounds.
1: Dit dus lijkt wel een Moog.
0: Ja, het klinkt bijna als een Moog, want die soort... Ja. Dat is die bassound van hem. En hij heeft dus een heel pedalboard. Dus dat ligt dan op de grond voor de mensen die wel eens bij een concert een beetje op het podium kijken. Dan zie je een pedalboard liggen met allemaal effecten. En hij heeft dan een super octaver. En dat is echt, die gaat echt een paar octaven daaronder pakken.
1: Ja.
0: Ja, en dat klinkt bijna als een 808 met een distortion. 808 is een drumcomputer van Roland. En die sound heeft hij vertaald op zijn bas. En het thema wat je dus hoort, die... Dat is zo'n, bijna alsof het een soort pattern is op een drumcomputer.
1: Ja.
0: Maar hij speelt dit dus gewoon allemaal live. En nou ja, als je deze hele track gaat luisteren, moet je ook maar eens letten op hoe die bas en die kick met elkaar in een soort, nou ja, wat jij net ook zegt, bijna een soort van zoekend zijn naar waar vinden we elkaar, maar het lokt wel. En het is in sync met elkaar.
1: Ja, leven de live muziek, hè? Dat je dus dit soort mensen live kan zien. Er gaat echt niks bovenop. Er gaat ook AI gelukkig, denk ik niet, een antwoord op vinden. Tenminste qua kick. Want het is zo gaaf om dit mensen... En ook die vertaling van twee mensen die live op een podium staan en dat naar het publiek brengen. Dat is geweldig.
0: Ja, en even tot slot nog, want ik wil ook even laten horen één klein fragment van hem, van een pak een beet, wat is het, 12 jaar geleden, toen hij nog niet bij echt aan het spelen was. Maar dat hij meer in een fusion band in Italië zijn ze aan het spelen. Al wat speelt, maar wel met een octaver. Gaan we even naar luisteren.

0: Ja, dat heb je, een virtuoos aspect is natuurlijk ook nog.
1: Ja, toch? Ja. Ja, en die dubbeling met die, met ja, die opgever, dat werkt heel goed. En heb ik nog een leuke podcast tip voor onze luisteraars die meer over deze Federico Pecoraro willen horen. Namelijk de podcast Up Full Live, een Amerikaanse podcast met een diepte interview van 1,5 uur over deze bassist.
0: Dan wou ik nog even verwijzen naar, en dit keer best wel belangrijk, naar de playlist van ons. Want elke podcast heeft een begeleidende playlist. Want dit keer zie je wel bands staan, maar je ziet niet de namen waar het om gaat. En ik noem maar even bijvoorbeeld Stream van Laura Veen en de Vaarpedoons, Tom van de Kolk. Dan heb je ook nog Louis Cole en met het Metropoolorkest, dus dat is van Aaron Kersbergen. Fedra Kwant is wel de bassist. Batida bijvoorbeeld is Theo de Jong, ook meer de fretloze bassist. Dan heb je de Cool Quest met...
1: Ja, Ilse de Vries.
0: Ilse de Vries, die hebben we ook nog in. Komt met de Ploktones, dat is weer Jeroen Vierdag. Ja. Ook een ongelooflijk begenadigde bassist.
1: Wat een sound ook.
0: Zowel contrabas als basgitaar. Dan heb je dus dat nummer van Candy Dolfer met Michel Verschie. Dan heb je Liquid Spirits met Miguel Higas. Nee, hoe heet hij nou?
1: Higas.
0: Ja. En de Cool Collective natuurlijk met Leslie Lopez. En ik heb ook Doe Maar erop gezet, omdat ik toch vind dat Henny
1: Vrienden natuurlijk. Ja.
0: Is echt een ongelofelijke bassist.
1: Kunnen we niet omheen.
0: Dus, en ja, dat waren zomaar wat namen. Maar ga vooral kijken wat er nog meer staat in die lijst, want het is echt heel leuk. En dan met name in je achterhoofd idee, wie is hier dan de bassist? Hoe klinkt dat? Dat je iets meer bewust wordt, dat is natuurlijk het doel van deze podcast, van die basfunctie.
1: Ja, en misschien extra leuk, is sowieso een goede oefening voor jezelf, om als je naar muziek luistert, ja, ook eens die verschillende instrumenten te kunnen specifiek op te zoeken als je luistert. Dus luister eens alleen naar die bas of alleen naar die drums.
0: Ik luister altijd eerst naar de bas. Deze week een stuk uitgezocht van de Yellow Jackets. Dan hoor ik die akkoorden en dan hoor ik ook de bas. Maar ik begin bij die bas.
1: Oh ja.
0: Want dat is bijna altijd de grondtoon of de belangrijkste noot in het akkoord.
1: Ja.
0: Dat is wel grappig. Ik heb soms leerlingen die stukken schrijven en die schrijven dan niet de goede basnoot. En dan moet ik zeggen, ja, het is niet goed.
1: Nee.
0: En dan vinden ze dat wel goed klinken. Maar toch is het dan niet goed, want het is niet de juiste noot hierbij. En echte bassisten, die voelen me feilloos aan.
1: Ja.
0: Dat geldt ook voor de tweede voorbeeld. Dus de auratones. Dan heb ik het over de bassist die ook bijvoorbeeld nu net uit China terug is met kaaskop. Het is Boudewijn Lucas. En Boudewijn Lucas is zo'n gast die zit daar en die staat daar. En die speelt baslijnen en die varieert die lijnen. Maar die kan ook ontzettend goed lopend de bas spelen. En er zijn er maar weinig. En als hij dat speelt, dan voel je zo'n enorme stuwing. Dan heb je gewoon zin om te spelen. Dus hier is die Glenn Matsumatsu met Boudewijn Lucas on the bass.

0: Ja, je hoort dus die ontzettend stuwende lijn. En je hoort ook dat die echt belangrijk is.
1: Ja. Kun je daar nog iets over vertellen? Want er is wel een soort van verschil op die walking bass en de contrabas en op je basgitaar.
0: Nou, op een basgitaar is het veel lastiger om daar een lekker dat swingende gevoel bij te krijgen. Ja. En wat hij doet, is vaak dat hij die baslijn mute. Dus dan zit hij met die handpalm.
1: Die palm muted.
0: Met de handpalm tegen de snaren aan. Hij zei tegen mij dat doet hij soms als een krant ertussen. En dan krijgt het dat die gestopte sound.
1: Ja.
0: En daardoor kon die makkelijker dan die lekkere sound. Boom, boom, boom. Je voelt gewoon een soort elastiek zit erin, zo noem ik het maar.
1: Ja.
0: En dat je meteen denkt, wow, lekker is dit. Met E-Live, inderdaad, ja, als rapper uit Rotterdam.
1: Ja.
0: Dus om te laten zien dat ook die basgitaren, zeg maar, walking bass kunnen spelen. Maar dat echt wel besteed is aan degene die dat echt beheerst.
1: En kun jij nog, want ja, jij bent toch ook een beetje de muziekwetenschapper hier.
0: Nou,
1: als je het zou omschrijven, die walking bass, voor iemand die het helemaal niet kent.
0: Ja,
1: welke
0: noten
1: speel je dan eigenlijk bijvoorbeeld in een akkoord?
0: Nou, als je een F-akkoord hebt, dan zijn de noten F, A, C. En dan kan bijvoorbeeld de basgitaar spelen. Doem, doem, doem, doem. Speelt die F, A, C, A. En dan gaat hij naar het volgende akkoord. Wij kunnen ook zeggen boom, doem, dim, dim, dim. Dan zegt hij net voor het nieuwe akkoord naar bes. Speelt hij dan nog de B ertussen. Dan krijg je F, A, C, B, bes. Krijg je
1: een
0: chromatische overgang naar die volgende akkoorden. En dat is, als je dus een walking bass hebt, dan is het de bassist die al die akkoorden heel duidelijk speelt.
1: En aan elkaar verbindt.
0: En elkaar verbindt. En weet je wat ook een last? Als je dan op een 16 maten een D-mineur akkoord hebt, is het echt wel een lastige taak voor een bassist om een interessante lijn te horen.
1: Ja.
0: Je kan ook te ver weggaan. Dat je denkt, maar wat is dit nou?
1: Ja.
0: Maar jij hebt natuurlijk in de hip-hop heb je natuurlijk ook allemaal baslijnen die super bepalend zijn voor de stukken.
1: Ja, totaal. Dan is het minder natuurlijk een walking bass, maar is wel heel bepalend.
0: Patronen.
1: Ja, zeker, zeker. Er wordt denk ik meer in patronen. En misschien is dat juist wel overlappend gedacht. Maar ja, die verbinding zeg maar van akkoord naar akkoord, die is er zeker wel. En zeker als je inderdaad lange tussenpozen hebt en je doet in één keer een akkoord change, dat kan in één keer.
0: En er is nog een belangrijk aspect. Want er zijn ook bassisten die in staat zijn om dingen te herhalen 10 keer zonder dat het vervelend is.
1: Ja.
0: Er zijn ook bassisten die vinden dat saai en die gaan te snel fillen.
1: Ja.
0: En dat kan in sommige gevallen wel echt tot lastige gesprekken leiden. Vind ik zelf ook hoor. Als iemand me begeleidt en hij is echt te veel aan het uitwijken, dan zeg ik, weet je.
1: Ja.
0: Maar ik heb heel veel leerlingen gezien. Ja, maar ik speel een samba bijvoorbeeld. En kan ik niet wat anders doen? En dan verwijs ik naar Oye Komova. En ik heb met die bassist gespeeld bij de Cube City Big Band.
1: Ja.
0: Zijn oude man is dat op zo'n kruk. En die speelde alleen maar die baslijn van die twee akkoorden. En wij keken elkaar na 5 minuten aan en zeiden, we zijn anders dan spelen, joh.
1: Oh ja.
0: Maar hij speelde gewoon alleen maar diezelfde baslijn die hij zijn hele leven al speelt. Maar nooit een noot erboven of erbuiten. En toch, die heerlijkheid zat hem in dat gevoel.
1: En ik denk wel dat je daar iets heel moois zegt. Kijk, je moet iets niet blijven herhalen uit een soort verveeldheid. Maar als je een soort van kan zorgen dat die intentie de hele tijd hetzelfde blijft. Of de urgentie van wat je wil spelen. Ja, dan kun je iets eindeloos blijven herhalen. Maar dan blijft het gewoon een soort te gek.
0: Dat brengt ons bij nummer 3. En daarvoor gaan we de bassist van de Metropool interviewen. Aram Kersbergen. En we hebben Aram Kersberg aan de lijn. Aram, je zit nog in de auto, maar fijn dat je ons te woord wil staan. Hoe gaat het?
2: Ja, het gaat goed.
0: Je komt net van het Metropool, begrijp ik?
2: Nee, ik kom net van het Den Haagse conservatorium. Daar was ik bij 2 eindexamens.
0: Aha.
2: En die zijn allebei geslaagd, dus dat is mooi. Die waren blij.
0: Oké. Ja, we hebben het deze podcast over de basgitaar. En dat is natuurlijk toch, we hebben de contrabas gehad. Jij speelt allebei.
2: Ja.
0: In Metropool wissel je toch ook af allebei, of niet?
2: Ja, ik ben er ooit aangenomen als contrabassist. Omdat die hadden vroeger een contrabassist en een basgitarist apart.
0: Ja.
2: Robbie Langerijs, mijn voorganger, die ging als eerste weg. Toen ben ik daar contrabas gaan spelen. Toen is de basgitarist Jan Hollestelle weggegaan. En daar zijn nog wat andere mensen geweest. En uiteindelijk ben ik ook basgitaar daar gaan spelen. Dus ik speel nu allebei inderdaad. Soms in één programma, soms is het alleen basgitaar, soms alleen contrabas.
0: En ook nog die Moog-bas, hè? Af en toe?
2: Ja, synthesizerbas, ook daarbij. Ja.
0: Wat is nou voor jou het belangrijkste verschil op de contrabas? Waarom zeg je op een gegeven moment bij een stuk, kijk, bij popstuk is het logisch dat je, tenminste in de meeste gevallen, dat je daarvoor de basgitaar kiest. Maar wat is voor jou nou het grootste verschil tussen die twee?
2: Wanneer ik de contrabas pak en wanneer de basgitaar, bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Vaak waar in welke muziek traditioneel een contrabas wordt gebruikt, zoals als je jazz van voor 1950 of voor 1960 speelt, dan is dat altijd gespeeld op contrabas, omdat de basgitaar pas bestaat. bestaat sinds 1951.
0: Kijk.
2: November 1951, de Fender Precision Bass was de eerste basgitaar.
0: Ja.
2: Daarvoor was er geen basgitaar, dus daarvoor was het zo'n contrabas.
0: Ah, vandaar dat ook alle begin, de rock and roll dus ook op veel op contrabas werd gespeeld eigenlijk nog. Toen was er nog weinig.
2: Zeker. En de Fender Precision, die heet niet voor iets de Fender Precision, want er zitten op een basgitaar fretten. Zodat je daar heel precies en zuiver op kan spelen. Daarom heet dat een Fender Precision bass.
0: Kijk.
1: Maar is dat dan ook echt? Maar is het dan ook echt vloeken in de kerk als je iets van voor 1950 zou spelen op een elektrisch bas? Is dat dan echt een no-go?
2: Nou, hoor, dat kan wel. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die geen contrabas spelen en als die een jazzliedje spelen of weet ik wat iets anders, dan kan dat ook op een basgitaar spelen. En ik probeer wel altijd een beetje zoveel mogelijk de sound te benaderen. Of in ieder geval te maken wat de muziek moet hebben, dan op een basgitaar. Kijk, er is natuurlijk ook muziek van waar misschien de bas werd gespeeld door een tuba of zoiets dergelijks.
1: Yeah.
2: Dus speel je die partij op een basgitaar. De instrumenten hebben natuurlijk dezelfde functie, hetzelfde bereik enzovoort. Je speelt de baspartij.
1: Yeah.
2: Maar ik vind het wel leuk om het ik ben een beetje purist, dus ik vind het leuk om het te proberen te doen zoals het origineel ook is gedaan.
1: En bijvoorbeeld binnen het Metropoolorkest, als je daar aan het bassen bent en jullie werken met gastartiesten, in hoeverre kan jij zelf beslissen of je die contrabas erbij pakt of juist de basgitaar?
2: Dat doe ik wel een beetje zelf beslissen. Daar wordt muziek uitgeschreven en arrangementen gemaakt, dus dan krijg ik de bladmuziek opgestuurd en dan staat bovenaan de bladmuziek vaak basgitaar of contrabas of synthesizerbas.
1: Ja.
2: En dus dan is het meestal dat. Het komt wel voor dat er een programma is met alleen maar basgitaar en één stuk contrabas. En dan is het zo'n gedoe om dat allemaal te wisselen en op te bouwen en mee te nemen. En de ruimte op het podium, dat het handiger is om dat ook op basgitaar te doen. En dan ga ik daarover in gesprek met een dirigent of een artiest of enzovoort.
1: Ja.
2: En soms is het, denk ik, als het een heel akoestisch-achtig setting is, zoals het sowieso wel is natuurlijk met Metropoolorkest, met allemaal strijkers en blazers en iedereen die eigenlijk een soort akoestisch instrument in zijn handen, dat het misschien wel mooier soms is om op contrast te spelen. En dat is wel, daar is wel ruimte voor om dat je eigen inbreng in te hebben. Maar kijk, als het zo'n een stevig popnummer is, dan speel ik het op basgitaar. En als het een jazz georiënteerd iets is, of van voor 1950, dan speel ik het op contrabas grofweg.
0: En dan heb je bij Ilse natuurlijk, hè, een beetje die country dingen, die worden vroeger ook wel eens op contrabas gespeeld. Heb je daar nooit een neiging om daar een keer de contrabas te pakken?
2: Zeker. Ja, wij doen daar ook wel eens bijvoorbeeld bij een theatertour, dat het hele eerste set op contrabas is. En dat we een soort bluegrass setting doen.
0: Ja.
2: Met een mandoline en een banjo enzovoort. En dan speel ik de hele set op contrabas. Of als het akoestisch-achtig is, of alleen akoestische gitaren. Of in de country en bluegrass is natuurlijk contrabas wel gebruikelijk. Of meer gebruikelijk dan een basgitaar.
0: Ja. En nou heb ik jou ook op basgitaar zien spelen en horen spelen. En met je gespeeld ook. Ja. En dan hoorde ik, we hadden een keer over lijn 4, dat krankzinnige moeilijke nummer. En dat speelde jij dan op basgitaar.
1: Lijn 4?
0: Ja, ja, lijn 4.
1: Je moet even uitleggen wat lijn 4 is.
0: Dat is uitleggen. Dat is een voor mij is het stuk van jou of van Kool? Was het van Ronald Kool?
2: Nee, van Ronald van
0: Riesen. Ja, Ronald van Riesen, gitarist, die is later gestopt. Maar dat was zo'n allerjezus moeilijk nummer. Maar Arend speelde het ook op de bas. Dat ging om papa,
1: dat was heel
0: dat
1: snel.
0: Tempo, ja. Te gekke lijnen en dat speelden we dan met z'n allen. En dan was het voorbij en daarna gingen we dan grooven. Maar ik was altijd verbaasd dat Arend dat ook kon spelen op de bas. Maar voor jou is dat toch die virtuositeit. Heb je die ook op de contrabas dan meteen? Of is dat toch echt een ander verhaal qua afstanden? Of vergis ik me?
2: Nou ja, voor mij is het sowieso, ik ben begonnen, niet met basgitaar, maar ik ben begonnen met klassiek gitaar, heb ik 6 jaar gespeeld. En daarna ben ik overgestapt op basgitaar, dan kan je min of meer meteen basgitaar spelen, dat is gewoon iets groter allemaal. Maar de stemming van de onderste snaar is hetzelfde als van de onderste vier van de gitaar. En toen naar het conservatorium ging, moest ik contrabas spelen. En ik had altijd gedacht dat ik er weer mee zou stoppen als ik klaar was. Ik heb niet hard genoeg gestudeerd om dezelfde virtuositeit op een contrabas te kunnen bereiken.
1: Maar is het überhaupt fysiek mogelijk dat je dezelfde snelheid die je op een elektrische bas kan hebben ook op een contrabas te vertalen?
2: Er zijn natuurlijk hele virtuose contrabassisten, maar het is de afstanden zijn groter. Het is,
1: ja, precies.
2: Zwaarder. Dus in principe is dat lastiger.
0: Ja.
2: Maar het is niet onmogelijk. Maar dat ligt ook weer af aan, hangt ook weer af van je. De contrabas afstel, je hebt grote contrabassen, kleine contrabassen en wat voor soort speler je bent. Ja. En ik ben een op-basgitaar trouwens ook. Ik vind het leuk om fysiek te spelen. Dus ik heb mijn snaren behoorlijk hoog staan. Waardoor het moeilijker wordt om heel virtuoos en snel te spelen. Ik op een contrabas.
1: En misschien even voor de luisteraars. Als jij je snaren hoog hebt staan. Dan bedoel je dat ze ten opzichte van de hals. Ver van de hals afstaan. Dus dat er veel ruimte. Dat je veel fysiek moet duwen. Om die snaar in de juiste plek te hebben.
0: Dat brengt me dan ook op het feit dat er zo langzamerhand, je had het over jaren 50, maar je ziet dat in de jaren 70 opeens ook de bassist als soloist eigenlijk, als solist naar voren komt. Dat het opeens ook een heel virtuoos instrument wordt. Dat is ook eigenlijk een merkwaardige ontwikkeling geweest, toch? Of is die behoefte bij elke bassist? Nou weet ik ook in Nederland, kan ik eigenlijk precies zeggen van, nou, dat is meer degene die het accent legt op de virtuositeit en die wat meer op het minder, maar dan zeg maar het functionele. Dat is echt wel een scheidslijn geworden, of niet?
2: Ja, vroeger, ik denk in de regel was het gewoon een begeleidingsinstrument. En er zijn mensen, zoals Jacob Pastorius bijvoorbeeld, en een hele hoop daarna, die het meer als een solistisch instrument zijn gaan benaderen.
0: Ja.
2: Maar goed, dat zegt niet dat als je dat doet, dat je het niet ook het kan combineren met ook een vette groove.
0: Ja.
2: Weet je wel? En gek genoeg, kijk, ik ging wat mij altijd net over dat stuk lijn 4, maar ik heb dus uren en uren altijd met Ronald Fries alleen maar bebop licks zitten bedenken en instuderen en uitzoeken enzovoort. Maar in mijn werk, wat ik nu doe, gebruik ik dat eigenlijk nooit.
0: Nee.
1: Nee. En kun je misschien nog...
2: Dat dus verschillende moeite is.
0: Je bent het verleerd.
2: Nee hoor. Maar ja, kijk, het was leuk van lesgeven. Dan zit ik zelf eigenlijk ook nog mee te studeren. Dus ik studeer dat ook. Ik oefen dat. Dus ik vind het zo leuk.
1: Je liet de naam Marcel Cerise ook al even vallen. En het pact wat je natuurlijk als bassist en drummer met elkaar hebt. En dan ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig of jij kan uitleggen waar jij dan als bassist heel erg op let. Als je met een drummer aan het spelen bent. Waar let je dan op?
2: Ik let sowieso op waar de puls zit. Of de kern van de beat. Nou ja, dat je samen bent met de drummer. Ik vind het heel irritant als je een basnoot speelt en die zit net niet helemaal precies tegelijk met een bassdrum of een snaredrumklap. Ik probeer zoveel mogelijk te zoeken naar wat de mooiste plek is ten opzichte van een drummer. Ja. Je moet heel goed luisteren naar waar die speelt. En een bassist kan eigenlijk een drummer ook een beetje sturen. Kijk, een drummer is de baas, zeg maar, van het tempo. Als die langzamer gaat spelen, die heeft meer macht, zeg maar, over het tempo.
1: Ja.
2: Maar als bassist kan je gaan zoeken je plek ten opzichte van een drummer. Precies erop, of misschien wel ietsje erachter. En misschien een beetje langer de noot spelen. Maar weet je, of je kan een soort vettigheid aan een drummer maken. En als een drummer een beetje geneigd is het te stuwen, dan vind ik het leuk om een beetje zo, niet erachteraan te hangen, maar het een beetje dik en breed te maken en vet allemaal. Dat vind ik eigenlijk de mooiste plek.
1: En in hoeverre bespreek je dat eigenlijk met de drummer vooraf dan? Of is dat gewoon, je gaat gewoon spelen en dan voel je dat van elkaar? Bespreek je dat met elkaar?
2: In principe niet. Dat komt niet zo vaak voor. Je gaat gewoon lekker spelen.
0: Ja.
2: Kijk, ik kan me wel voorstellen als je een repetitie hebt en je vertelt af en je denkt van het is net een beetje te langzaam, het nummer, of het is net een beetje te snel. Weet je wel, dan kan je dat daar overleggen of zo. Maar dat als het goed is, en gelukkig drummers met wie ik vaak speel, gaat dat allemaal vanzelf. Dan weet je wat je moet doen ten opzichte van elkaar als iedereen luistert.
0: Is ook wel vaak een reden voor een bassist en een drummer om niet met elkaar te spelen. Als ze elkaar niet vinden eigenlijk. Ja toch? Het wordt er niet uitgesproken eigenlijk. Maar het is wel degelijk, is die interne strijd aanwezig?
2: Zeker. Ik denk dat er in muziek sowieso veel meer uitgesproken zou moeten
0: maar ja,
1: dat denk ik ook wel.
2: Zonder dat mensen dat persoonlijk opvatten. Want daar gaat het helemaal niet om.
0: Ja, dat heb je helemaal gelijk.
2: En als het goed is, wil iedereen gewoon de muziek het beste laten klinken.
0: Ja.
2: En als je daar een idee over hebt, dan moet je dat zeggen. En als de andere daar niet mee eens is, kan die dat dan ook weer zeggen enzovoort. Maar het is moeilijk onderwerp, want dat gebeurt niet vaak.
0: Nee.
2: Het zou vaker moeten gebeuren, denk ik.
1: Ja.
0: Nou ja, je bent niet zo oud nog. Je kan het nog een beetje sturen, Aaron.
1: Ja, ik voel wel gelijk ook een nieuw thema voor onze volgende podcast. Communicatie in de jazz.
0: Juist. Hey Aaron, we gaan een stuk van je... We hebben een aantal stukken van je in de playlist met de Metropool. Maar wat is nou, als jij nou denkt van... daar ben ik echt goed horen. Daar doe ik bijzondere dingen. Welk stuk kies je dan uit?
2: Nou, gek is, want je vroeg dat. Van basgitaarstukken en iets met een moek en zo. En ik heb daarover zitten nadenken. Nou, die dingen met...
0: Sabrina Stark.
2: Sabrina Stark. Ja. Dat is wel echt een behoorlijk mooie plaat. Ik had zo'n ballad verstuurd. Dat is ook een heel mooi argument van Vince. Let me be the one you need. Van met Forecast met Sabrina Stark.
0: Terecht.
2: Ja, hoor je mijn lyrische kant aan, zeg maar. En als het refrein komt, hoor je ook mijn groepskant, maar dan in een bellen.
0: Oké. Okay. Goed, Aram, dat gaan we doen. Fijn dat je ons te woord wilde staan vanuit je auto. En wie weet komt er nog een deel 2, want het is toch een instrument met vele, vele kanten. Oké, okay, man.
2: Hey,
0: succes verder.
2: Gozer.
1: Dankjewel. Succes, you.

0: Ja, dit was Sabrina Stark met Aram Kersbergen dus op de bas. Ze hebben een heel album opgenomen met allemaal stukken van Boo Withers. En dat allemaal gezongen door Sabrina Stark. En Lean On Me is het hele album. Dus ga daar naar luisteren. Staat dus ook bij ons in de playlist. Het stuk waar Aram dus zowel de groove speelt als de lyrische kant toonde.
1: En dan nu de toffe van Peer.

0: Ja. En Koen, je ging echt op je strepen staan, want jij had er eentje meegenomen en daar kunnen we niet omheen. Dus ik ben benieuwd, kom maar.
1: Ja, ik heb meegenomen Freek Mulder met een nieuwe release. En ik zou gelijk maar zeggen wat het is. Het is een nieuwe release en die track heet Hello. En ik wil hem graag highlighten. En vooral omdat ik, we hebben hem laatst gesproken met de Humble Heroes, wat ook een prachtige aflevering is. Ga die ook vooral online terugkijken. Ik vond het sowieso een waanzinnig fijne gast om te hebben. Kon heel mooi vertellen over zijn hele reis. Ook de culture clash die hij vanuit Brabant had naar het conservatorium in Amsterdam.
0: En zich daar steeds meer producer werd.
1: Ook dat.
0: Heb je ook in het interview gehad met Arem, de helikopterview.
1: Ja, totaal. Ja, want het bizarre is, kijk, hij heeft met al enorm veel waanzinnige artiesten gewerkt. Karel Emerald, Anto Goudsmit, Mathilde Santing. Hij heeft in de musical bak gespeeld. Weet je, hij heeft al zoveel gedaan. Maar hij is inderdaad, wat jij zegt, langzaam achtergekomen dat hij ook zijn produceerskills wil inzetten. En daar is dit project Koto Kid met de song Hello uitgekomen. En het bijzondere daaraan is, naast dat hij een fantastische bassist is, heeft hij bijna een soort ambient-achtige plaat gemaakt.
0: Wat bedoel je daarmee? Kun je dat uitleggen?
1: Heel erg sound-based. Dus ambient staat heel erg natuurlijk voor sound en hoeft niet per se gelijk een hele track te zijn met een intro en een verse en een coupletje of zo. Dat is het helemaal niet. Dus het is veel meer sound-based en op een gevoel eigenlijk gebaseerd. En hij heeft daar, wat mij betreft, echt is hij daar super in geslaagd. Hele mooie sounds, veel op synth ook. Hij heeft ook een enorme synth-verzameling. Dat hoor je op deze track. En ik denk, ja, ik kan er heel veel over zeggen, maar we moeten het vooral luisteren. Hij staat ook in die playlist. Maar we gaan een heel klein stukje luisteren van deze fantastische Hello.

0: ja, het is toch een soort droomwereld waar je instapt. En dit geeft, nou ja, jij zei het zelf al, het geeft ook aan dat die bassist soms meer is dan een bassist. Ook een producer kan vanuit...
1: Ja, die willen meer dan die baslijn spelen voor anderen. Die willen ook, zeg maar, de andere dingen die ze horen in hun hoofd ook eens een keer kunnen vastleggen. Heel gaaf.
0: Rolf, ik denk dat het tijd is.
2: De oude doos.
0: Voor de oude doos.
3: De oude doos.
4: De oude doos.
5: Ja, we hebben het hier.

0: Ja, de oude doos. Rolf, jij had gelijk iets wat in jou oppopte, wat je wilde laten horen.
1: Ook omdat ik het wil benadrukken dat er inmiddels heel veel vrouwen zijn die bas spelen.
0: Ja.
1: Dat is een instrument wat toch gelukkig, zeg maar, ook nu door vrouwen gedragen wordt. Heeft een tijd geduurd. En op Constorium zie je nu ook wel. Zeg maar, we hadden die van de Cool Quest.
0: Ja.
1: En Fedra Quant noem ik ook. Maar Mick Powell is er een van. Een ontzettend fijne dame om mee te werken. Helaas is in 2020 overleden. Op 53-jarige leeftijd. Was echt een schokgolf ging door het land. Want ze speelde ook bij de Q-Wop. En onder andere bij dit orkest. Bij Baja.
0: Daar waren jullie dan gewoon collega's ook.
1: Ja. Ja, en zij was super, ja, de vriendelijkheid zelf. Weet je wel, ook gezond leven. Het is gewoon een noodlot wat er dan tart uiteindelijk. Maar ik vond wel, ze komt uit Rotterdam. En Rotterdam was wel even in shock toen zij zomaar wegviel, zeg maar.
0: Dat kan me goed voorstellen. En wat vond je dan zo prettig om met haar te spelen?
1: Nou, zij speelde al die Latin. Kijk, als je Latin speelt, Latin bas, Montuno, salsa, dan moet je echt, als je een saxofonist bent, moet je echt opletten.
0: Ja.
1: Want voor je het weet lig je eruit met die accenten. En zij stond daar in de meest moeilijke stukken met 18 man. En dat was gewoon, boem, altijd in orde. Ja. Altijd. Weet je wel? En dan nooit bijvoorbeeld een boos gezicht als iets fout was. Altijd met een smile. En ook in de normale gesprekken was het heel fijn. Ze ging echt voor. Zij stond daar in de meest moeilijke stukken met 18 man. En dat was gewoon, boem, altijd in orde. Ja. Altijd. Weet je wel? En dan nooit bijvoorbeeld een boos gezicht als iets fout was. Altijd met een smile. En ook in de normale gesprekken was het heel fijn. Ze ging echt voor de muziek. Als je nu

een van de eerste grondleggers was van het vastgelegde pianomuziek van de Antillen. En Jarmo Hoogendijk, de beste trompetist van mijn generatie, speelt ook al 20 jaar niet meer. Dus dat zijn, hij is in deze fase zijn dat zijn laatste opnames zo'n beetje. Dus we gaan luisteren naar El Gaucho van Baia.

0: dit is wel echt ontzettend mooi dit. En wat er eigenlijk wel ook heel leuk is om te benoemen is, want jij hebt het over Jarmo Hoogendijk, die hierop meespeelt. Maar weet je wie het heeft geproduceerd?
1: Nou?
0: Angelo Verploegen.
1: Nee, serieus?
0: Ja.
1: Ja. Trompetist.
0: Zo zie je maar weer. Hoe het kan lopen.
1: Ja, man. Kan je nagaan. Ja, dit was weer het einde van deze aflevering. We kunnen heel lang doorpraten over dat instrument. En het is zo leuk om al die facetten te zien. Al die verschillende mensen die het spelen. En die lijst, ik doe veel mensen tekort. Want er zijn ontzettend veel goede bassisten in Nederland.
0: Daarom kunnen we ook nog zoveel afleveringen hierover maken.
1: Dus dit was part 1. Ik zou zeggen, Menno, bedankt, onze technicus. Door naar part 2 ooit.
0: Ja, maar als je denkt, ik heb nog een hele leuke opmerking of ik wil iets toesturen. Stuur dat dan vooral naar dutchjazz@tivolivredenburg.nl.
1: Kijk, in één keer goed.

Welkom bij Concertzender Live Nieuw Klassiek. En daarin brengen we eigen live opname. En ook vandaag is dat 20e eeuwse muziek. We beginnen met een muziekuitvoering die werd gegeven 5 juni 2010 in de kleine zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. Die avond stond in het kader van een optreden van klarinetist Jorah Friedman en het Gershwin Quartet. Zij begonnen met Gershwin's Lullaby. De techniek was die dag in handen van Kees Bijl.

Dat was Lullaby uit 1919 van George Gershwin. Deze Lullaby werd aanvankelijk bekend als een aria uit zijn musical Blue Monday uit 1922. Maar hij hoorde zojuist zijn eigen wat oudere kwartetversie. Uitvoerende Michel Gershwin en Natalia Reitel viool, Yuri Gilbo altviool en tenslotte celliste Kira Kratzhoff. Hierna hoort u twee werken uitgevoerd door dit Gershwin kwartet en klarinetist Jorah Friedman. Allereerst Le Grand Digon, Vrijlach van Peter Breitner en Gil Oldema, gevolgd door Hava Nagila, Prayer in the South, in een arrangement door het trio Avraham Idelson, Jorah Friedman en Ora Bat Chaim.

Dat waren arrangementen van Le Grand Nigun en daarna Hava Nagila, uitgevoerd door Jura Friedman klarinet en het Gershwin Quartet. Daarna voerden ze opnieuw twee korte werken uit. Eerst de Romanian Rhapsody nummer 1 van de Roemeen George Enescu, gevolgd door Nigun van Sergei Abir.

U luistert naar Concertzender Live Nieuw Klassiek. Van George Enescu klonk zojuist zijn eerste Roemeense rapsodie. En daarna hoort u Nigun van Sergei Abir. Deze laatste componist werd geboren in 1944 in Moskou, maar verhuisde naar Israël. Daar droeg hij bij aan een nieuw klezmer-repertoire. Samen met klarinetist Jorah Friedman, die dus ook optrad op deze avond vanuit de kleine zaal. Hierna volgt een uitvoering door het Gershwin Quartet van 4 miniaturen van de hand van de Roemeen Sughan Tsintsatse. Deze Sughan Tsintsatse komt uit Georgië. Zijn muziek werd bijvoorbeeld een aantal jaar geleden nog uitgevoerd tijdens het Prinsengrachtconcert. Als laatste werk van dit concert, uit de kleine zaal van het concertgebouw, hoort je nog By George van George Gershwin door Jorah Friedman en het Gershwin Quartet.